0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. En tot zover het nieuws. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. En tot zover het nieuws. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. En tot zover het nieuws.
2: De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
3: Let's do it! Hey.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En tot zover het nieuws. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.

klein beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Het liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, 1 van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En tot zover het nieuws. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

zijn de headlines uit het nieuws. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. En ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En tot zover het nieuws. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl. Online.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Let's do it.
5: Hey.

tweede uur. Dan hoor je Tony met de streekagenda. Dus heb je nog niks genoteerd voor dit weekend? Heb je nog geen plannen? Dan krijg je misschien wat inspiratie voor vandaag, morgen of ergens in de komende week. Ja, muzikaal gezien heb ik voor je meegenomen Marshmallow. De Rolling Stones komen er ook voor je aan. Dat is sowieso goed, toch? Ja, ja, tenzij je een heel groot Beatle-fan bent, hè, dan heb je er misschien wat minder mee. En nou, hier kan niemand een hekel aan hebben. Adele, Oh My God.

Marshmallow, Where We Go. Dit is DNO op je zaterdagochtend. Ja, ja. En ik heb zometeen een James Bond soundtrack voor je. Uit het jaar dat Ajax de Champions League won. Ja, dat is inderdaad veel en veel

0: 1995. Tina Turner, GoldenEye. En deze man speelde James Bond.
1: Name's Bond. James Bond.
0: Ja, weet je nog wie dat is? Pierce Brosnan inderdaad. 1995. Wow, wat is dat alweer lang geleden. Alesso, zometeen op DNO met Nate Smith. En nu de 3 J's en het Wiegelied.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

eigenlijk altijd een beetje een lentegevoel van dit liedje. Kan misschien ook komen dat het ooit eens in een commercial is gebruikt. Weet even niet welke. Mini Rapperton, Loving You. Zaterdagochtend, DNO, Bananarama. In Excess. En dit is Lost Frequencies.

Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcore Harmony Singers uit Hoogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Dit jaar wordt opnieuw een beachvolleybaltoernooi georganiseerd bij Café de Wiekslag in De Wijk. Op zondag 28 juni verandert de dorpsstraat in een zandstrand met twee beachvolleybalvelden. Het evenement vindt plaats van 10 tot 5. De wedstrijden starten om 10:30. Het toernooi wordt gespeeld op de velden tegenover Café de Wiekslag aan de dorpsstraat 71. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een gezellige barbecue voor de bewoners van Dunningen. Aanmelden kan via beachvolleybaldewiekslag@hotmail.com.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven.
6: En tot zover het nieuws.
5: De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.

0: Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Let's do it.
10: Hey,

waarom niet, joh? Gewoon even beginnen met Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Even gas geven, hoppatee. Doe je haar met een gitaar. Oké, dat is wel het grootste cliché dat je als disjockey op de radio kunt zeggen, maar wel waar natuurlijk. Hey, waar heb je zin in? Waar word je blij van? Heb je een goed weekend voor de boeg? Ga je in de tuin aan het werk of moet je naar een verplicht verjaardagsfeestje? Of staat er iets heel leuks op de planning waar je al heel lang naar uit hebt gekeken? Misschien wel racen op het circuit of zo, hè? Dat soort dingen. Dat zou maar zo kunnen dat je daar vandaag activiteiten in gaat ondernemen. Leuk om van je te horen. Je kunt me berichten via Instagram, @WernerSteenbergen, @WernerSteenbergen. Ik heb lime voor je zo meteen. Maar eerst Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Ja, dat is een bijzondere combinatie. Maar het levert wel ongelooflijk leuke muziek op. Dit is Zij Hoort Bij Mij, natuurlijk hier op Day.

Harry Rafferty's Baker Street, maar dan even opgepoetst in de 90s door Undercover. Hey, goedemorgen. Je luistert naar DNO. Krijgt Melissa Etheridge zometeen. Swedish House Mafia ook. Na George Michael, Mary J. Blige.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

N.O., Michael Jackson. They Don't Care About Us. Over een dikke 3 minuten. En die 3 minuten die kom je heel goed door hoor. Met Rondé en Hard to Say Goodbye.

misschien wel het plan voor jouw weekend. Gewoon even rustig aan, relaxen. Ah, dan heb je natuurlijk wel goede muziek bij nodig. Hè? Nou, dat zorg ik dan weer, dat dat geregeld is. Je hoorde dus Frankie Goes to Hollywood, relax. Daarvoor de streekagenda met Tony Mulder. Heb je ook iets voor Tony? Organiseer je binnenkort iets bijvoorbeeld? En wil je dat het op de radio wat meer aandacht krijgt? Stuur dan even een mailtje. Redactie@dnomedia.nl

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijken. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. En tot zover het nieuws. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 3 plekken vertraging op dit moment op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam.

0: beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen voor Walibi-Holland. Gaat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met een evenement. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: dat doe je niet op je fiets, hè?
1: Nee, lijkt me niet. Savage Garden. To the Moon and Back, hier op DNO. Was laatst nog toch zo'n missie, hè? Toen zijn ze naar de andere kant van de maan gegaan. En hebben ze daar eens even bekeken hoe het eruit zag.
0: Ja.
1: Hoe is dat afgelopen? Hebben ze daar nog wat nieuws uitgehaald?
0: Nou ja.
1: Ik weet in ieder geval dat ze veilig zijn teruggekomen. Savage Garden, hoorde je. Dit is DNO. Staat voor Drenthe, Noord-Overijssel. Goedemorgen, ik ben Werner. En ik zorg ervoor dat je tot 12 uur de beste muziek hoort. Tony is er ook. Om kwart over en kwart voor het hele uur. Om en erbij. Ja, ik kan een klein beetje uitlopen als ik nodig vind om wat langere plaatjes te draaien. Maar hij vertelt in ieder geval wat er in de regio gebeurt in de streekagenda. Mocht jij iets leuks hebben, iets organiseren, of je weet een event waar wel wat meer mensen naartoe mogen komen, laat het dan even weten en stuur je persbericht of wat je gaat.

0: Nieuwtje.
1: Tate McRae, Tit for Tat, hier op DNO. Met zometeen een prachtig liedje van Arthur Baker en Al Green. The Message is Love. In het kader van laten we wat meer liefde verspreiden. Ik doe er graag aan mee. En dan wel in muzikale zin. Naar The Temptations.

L-O-V-E. Laten we daar wat meer van verspreiden. L-O-V-E, oftewel The Message is Love. Arthur Baker, Al Green, wat een classic. Je luistert naar DNO met zometeen Marco Borsato. Waarom nou jij? Nou ja, daarom. Somebody that I used to know, allereerst. Dit zijn Gotye en Kimbra. No.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

weer vaak gedraaid op de Nederlandse radiostations. Onlangs nog een arge smakkerd gemaakt met zijn fiets. Hè. Ja, er zijn er weer mensen die zeggen, ja, dat is dan karma. Dat is karma, want je hebt zoveel domme dingen gedaan. Naakt behangen, wie doet dat nou? Oké, waarom nou jij, Marco Borsato? Want zijn muziek blijft natuurlijk gewoon heel erg goed. En daarom hoor je hem natuurlijk hier op DNO. Met Keen zo meteen, dit is Kygo, Hold On Me. Zo meteen, dit is Kygo, Hold On Me.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Houten en Amsterdam starten binnenkort proeven met een maximum snelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwatergrottenstelsel. Bij een grote brand in de woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Tears for Fears, Shout op DNO. Je hoort ook Keen met The Lovers Are Losing. Zometeen een van de steden van Brazilië die wordt bezongen. Door Maywood, nou dan weet je wel welke toch. Ook Jaap Reesema komt eraan. Dit is Ella Langley, country muziek, Houston, Texas.

Nederlands wel, toch? Maywood Rio op DNO, Drenthe, Noord-Overijssel. Goedemorgen nogmaals. Hier is Jaap Reesema, voor je van me houdt.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En tot zover het nieuws. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 100.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

NSYNC, I Want You Back. En je krijgt 100 euro van me. Als je nog een bandlid van NSYNC weet te benoemen naast Justin Timberlake. Ja. Nee, hè? Lukt je niet, hè? Nee, ik moest het ook allemaal even opzoeken. Nou, ik noem ze even allemaal op. JC Chazay, Chazes, Joey Fatone, Lance Bass, Chris Kirkpatrick en Jason Galasso. Dat waren ook bandleden van NSYNC. Maar vooral Justin Timberlake heeft het daarna heel succesvol gemaakt natuurlijk. Met alle hits die hij heeft weten te scoren. Acteercarrière, ja. Maar het begon dus allemaal in deze boyband. Hey, goedemorgen, je luistert naar DNO. Laatste uurtje alweer van Weekend Werner. In dit radioprogramma hoor je de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Is Tony van de partij om kwart over en kwart voor het hele uur. Ongeveer om erbij met de streekagenda. Ja, en dat is een beetje wat het is. Dat zijn de ingrediënten. Ik ga het ook niet heel veel ingewikkelder voor je maken. She komt eraan. I Want Your Love. Ik heb ook de Nightcrawlers en Maroon 5 uitgenodigd. En dit is Huntrix met Golden.

0: manier. Ik ga echt zo goed op alles van Chic.
1: Nou, dan word je vast heel erg blij van I Want Your Love. Draai ik natuurlijk met alle liefde even hier op de zaterdagochtend van D&O. En dat staat dan weer voor Drenthe Noord-Overijs, hè? Mocht je dat altijd al hebben afgevraagd. Dat zou kunnen, hè, dat je daarmee zat.

0: 9 cc is wat de gemiddelde man ejaculeert tijdens zijn orgasme.
1: Ja.
0: En de mannen van 10cc die vonden zichzelf net even ietsjes beter. Vandaar dat ze er 10cc van maakten. Ja, net even die 1 cc meer, hè. Wall Street Shuffle hoorde je. Dit is D&O met zometeen George Michael en Elton John. En dit is Cameron Whitcomb. Medusa. Ha.

zijn de headlines uit het nieuws. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag van Prins Andrew op zich te melden. In Houten en Amsterdam start de

is ook de violist klaar. Little Bit of Love, Tom Grennan op D&O. Daarvoor George Michael en Elton John. En het prachtige Don't Let the Sun Go Down on Me. Hey, Tony vertelt je zo meteen nog even een keertje wat er in de regio gebeurt. Dat doet hij in de streekagenda. En heb jij nou iets wat je organiseert en je wilt er extra aandacht voor?

0: Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En tot zover het nieuws.
2: Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis doet het een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem, voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam Breda, die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.

0: Dit is Smaakmakers, met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Jeanette Compagne.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Smaakmakers. Het is vandaag 23 mei en de techniek is in handen van Stefan Klomp. Wat heb ik vandaag in de uitzending? Nou, heel leuk, live muziek van duo Scientifique. Dat zijn Ayit en Rolien, daar gaan we straks mee praten en ze laten horen wat zij voor prachtige muziek hebben. Na 12:30 komt Bart Kattenberg in de studio. Hij gaat praten over de fietsvierdaagse in Meppel. Die bestaat 40 jaar. Na 1:00 krijg ik Marcella Kleine in de studio. Zij is hier ook al eens eerder geweest, maar ze heeft weer een nieuw boek geschreven dat binnenkort uitkomt. En na 13:30 komt Gert Vos van Welzijn de Wolden vertellen over het een en ander wat hier in de Wolden zich afspeelt. En tot slot heb ik een telefonisch interview met Hanneke Wijshaken. Hanneke is van Wildlands de Dierentuin.
0: Tot 14:00 vanmiddag. Smaakmakers.
1: Nou, ik heb net al gezegd dat Ayit en Rolien van Duo Scientifique zitten hier in de studio. En ze laten eerst even een nummer horen.
2: Ja.
1: Ga je gang.
2: Aux Champs-Élysées van Joe Dassin.

0: prachtig. Dit vind ik mooi klinken. Ik denk dat de luisteraars dit vast ook wel heel bijzonder vinden. Welkom, Ayit en Rolien.
1: Dankjewel.
0: Duo Scientifique.
1: Scientifique, ja.
0: Hoe is dit ontstaan, dit duo?
1: Dit duo is ontstaan... Nou, ik heb Ayit vijf jaar geleden leren kennen. Of hebben een relatie gekregen. Ik maakte al heel lang muziek en ik zong in het Frans. Ook in Frankrijk. En ik had een koor. En Ayit ging toen we elkaar leren kennen mee naar Frankrijk. Meezingen. En uiteindelijk ook mee percussie maken. Want als je gaat optreden, ik speel alleen gitaar. Is het lekker om er ook wat percussie bij te hebben. En zo is het begonnen. Juist. En zo zijn we het uit gaan breiden.
0: En je zegt een jaar of vier geleden hebben jullie elkaar leren kennen. En toen is die percussie erbij gekomen. Eerder deed je nooit met percussie? Was het alleen gitaar? Ook wel percussie?
1: Ja, ja. Ja, vier jaar geleden hebben we een relatie gekregen. We kennen elkaar al sinds 2018, denk ik.
0: Juist.
1: Ja. Ja. Maar jawel, ik had in Frankrijk, ik heb 13 jaar in Frankrijk gewoond. En daar had ik een koor met Franse en Nederlandse mensen. En daar had ik ook een percussionist bij.
0: Ah, ja,
1: dus
0: natuurlijk.
1: Dat ben ik wel gewend.
0: En ik zag ik las een artikel over jullie. Dat jullie dus inderdaad ook op pleintjes in Frankrijk optreden. Hoe ontstaat zoiets? Boeken ze jullie? Hoe gaat dit?
1: Ja, soms boeken ze ons. En soms ga ik het zelf vragen. Als er ergens een boerenmarkt is en dan denk ik, oh, nou, het is ook leuk om daar live muziek bij te hebben. Dan neem ik contact op met de organisator. En dan word je soms uitgenodigd om te komen.
0: Je speelt dus al heel lang Franse liedjes.
1: Ja.
0: Ja? Eigenlijk, hoe lang is dat? Heel lang?
1: Nou, ik ben met gitaarspelen begonnen toen ik 10 jaar was. En daar kwamen die liedjes al vrij snel bij. Maar niet alleen Frans hoor. Ik begon met Engels, Nederlands. En ja, omdat ik in Frankrijk ging wonen, ja, dan wordt het Franse muziek.
0: Wat trok jij zo naar Frankrijk?
1: Ik denk, mijn voorouders komen al uit Frankrijk.
0: Ah.
1: Rolien Ravier. En ik wou altijd als kind al, op een boerderij wonen. En ik woonde uiteindelijk in Amsterdam en dat leek niet zo op een boerderij.
0: Nou, nee, niet bepaald.
1: En met mijn toenmalige partner hebben we toen een tweede huis in Frankrijk gekocht. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik dacht, oh, maar ik wil daar wonen.
0: En daar heb je gewoond?
1: Ja.
0: Daar heb je ook gewerkt?
1: Ja.
0: Wat voor werk heb je gedaan?
1: Ik was logopedist. Dus ik gaf spraakles.
0: Dit vind ik wel een hele mooie. Je spreekt perfect Nederlands. Ja, je bent dus een geboren Nederlandse. Ja. En, maar je Frans is dus waarschijnlijk wel heel goed.
1: Ja, nu wel. Toen ik daar kwam was het nog niet zo. Maar ik wilde wat anders gaan doen. Maar je komt nergens aan de bak. En toen hebben ze me gevraagd als logopedist. En aldoende leert men.
0: En zeker als logopedist moet je de taal goed beheersen.
1: Ja, klopt. Ja. Maar heb je ook een goed oor om het goed te leren.
0: Zeker weten. Ja. Frans is wel een taal die dus niet zoveel mee gesproken wordt. En ook niet zoveel gekozen wordt op school, helaas.
1: Op school niet. Nee. Dat klopt. Maar ik merk wel, ik geef ook les bij de Alliance Française, dat het weer aantrekt. En de Franse chansons zijn in Nederland op dit moment erg in trek.
0: Nou, het is ook heerlijk als ik dit... Ik wilde al meezingen, maar ik denk, laat ik dat de luisteraars niet aandoen. Dan moet ik eerst wat meer oefenen, denk ik. Ja, ja. Je zit bij de Alliance Française. Ja. Daar wilde ik het ook even met je over hebben. De Alliance Française, die zit in Meppel.
1: Ja.
0: Is het een landelijke organisatie?
1: Ja.
0: Hoe werkt dit?
1: Eigenlijk is het internationaal.
0: Ja. Ja, ja.
1: Het zit in allerlei landen. Maar in Nederland zit het ook op heel veel verschillende plekken.
0: Juist. En wat doet de Alliance Française?
1: De Alliance Française die promoot en die onderhoudt het culturele erfgoed van Frankrijk. Dus het is niet alleen de Franse taal, het lesgeven. Maar het is ook kunstzinnige uitingen. Ze organiseren ook concertjes met Franse muziek. Er is ook een groep die Franse boeken leest en bespreekt. En Frans koor, hè, in Amsterdam.
0: Ja, oh, wat mooi.
1: Maar er zijn dus verschillende takken.
2: Franse filmavonden.
1: Ja.
2: Oh, Jeu de Boeldagen.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
0: Petanque heet dat toch?
2: Ja, petanque, maar oui.
0: Petanque. Maar jij moet het nog een beetje leren.
2: Ja, ik leer het. Ja.
0: Was jouw Frans wel goed?
2: Nou, ik heb vroeger 1 jaar Frans gehad op de MAVO. En ik kon toen niet mijn juf Terpstra op trekken. Maar ik ben heel vaak in Frankrijk op vakantie geweest. Dus het zit wel een beetje in mijn hoofd.
0: Ja.
2: Maar ik heb nu 3 jaar lang nu ook bij Alliance Française Franse les gevolgd. En mijn Frans gaat wel vooruit. Het is een fantastische taal, maar ik vind het nog steeds moeilijk om te spreken.
0: Ja, dat probleem heb ik ook elke keer. En het Eigenlijk vind ik het ook jammer. De mensen in Frankrijk spreken zo weinig Engels. Dat vind ik al. Maar ja, dan moet je wel Frans spreken. En dan is weer een uitdaging natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja.
0: Ik denk eerlijk gezegd, ja, ik vind het zo mooi. Ik wil nog wel meer van jullie horen. Wat voor, het eerste nummer heb je net uitgelegd. Ja. Maar wat is het tweede nummer wat jullie gaan...
1: Het tweede wat we willen gaan doen is Sous le ciel de Paris. En het is een hommage aan Parijs. Ja. Het is een heel oud nummer ook. En het is eigenlijk het meest bekend geworden door Juliette Gréco.
0: Ah, nou.
1: Maar daarna ook door heel veel andere artiesten geïnterpreteerd.
0: Ga je gang.
1: Een vrij romantisch lied.
0: Ga je gang.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Mooi.
1: Mooi, dankjewel. Ja, ja, dit is... Ik zou eigenlijk me moeten verdiepen in de teksten en zo. Ja. Want dat is namelijk... Ik denk wel dat dat ook belangrijk is. Je kunt wel een beetje meezingen. Maar soms weet je niet eens wat je meezingt met bepaalde tekst. Maar dat geldt waarschijnlijk ook in het Engels. Dat je niet altijd begrijpt waar het om gaat. Maar Engels is voor de meeste mensen denk ik iets makkelijker. Goed, jullie zijn dus van Duo Scientifique. Zijn jullie ook... jullie treden op... Hoe kunnen we jullie vinden? Want ik heb gezocht op een site, maar die is er helaas niet.
2: Nee, nee, ik ben gewoon helemaal niet goed in site informatiek. Daar ben ik gewoon heel slecht in. En mensen weten me meestal via wel te vinden. En als je echt met mij in contact wil komen, dan sta ik op de site van Alliance Française in Meppel. Want mijn Franse koor staat daar aangekondigd.
1: Juist.
2: En ik ben daar de dirigent van. En daar staat mijn naam en daar staat mijn telefoonnummer. En als het goed is, ook mijn e-mailadres.
1: Goed, mensen, wilt u dit duo boeken, dan zijn ze daar toe bereid, neem ik aan.
2: Ja,
1: en ja, het klinkt natuurlijk heel mooi, Franse taal. En ja, met die, jij geeft dus inderdaad dat koor. Geef je ook Franse les verder?
2: Ik geef ook Franse les bij de Alliance Française.
1: Ja.
2: En ik heb dus dat koor één keer in de twee weken, het Franse koor. En daarnaast, wij zijn als het duo te boeken, maar we zijn ook te boeken voor een workshop met een koor, zeg maar.
1: Ah.
2: Dat doen we ook.
1: Oh, leuk.
2: Ja, dus dat je hebt of een groep mensen die zeggen, oh, we willen ook een keer Franse liedjes zingen. Daar zijn we ook voor te boeken. Dus niet alleen als optreden, precies, maar ook als activiteit.
1: Nou, luisteraars, jullie horen het. Er is genoeg te doen met de Duo Scientifique. Mm-hmm. En ja, de Alliance Française, die is natuurlijk... ja, daar kunnen jullie ze op vinden. En je wou iets zeggen, begrijp ik?
2: Ja, want wij zijn Duo Scientifique Frans. Maar we zingen ook in andere talen.
1: Ah.
2: Nu hadden we specifiek voor de Alliance Française doen we alleen Franse taal. Maar wij kunnen ook Engelstalig, Frans, Spaans, Nederlands, Engelstalig.
1: En jullie
0: en Duits.
2: En Duits.
1: En jullie outfit is gewoon Frans vandaag.
2: Ja, vandaag.
1: Maar dan pas je je dus je programma aan, begrijp ik.
2: Ja.
1: Ja, ik heb jullie gezien op de voorjaars, de lentemarkt in de Grote Kerk. En ik vond het gewoon zo gezellig klinken dat ik denk, die wil ik gewoon een keer hier in de studio hebben.
2: Ja.
1: Logopedist was jij. Doe je dat nu nog in Nederland weer?
2: Nee, ik ben gestopt.
1: Je bent gestopt.
2: Het was na 13 jaar om hier weer te integreren in een Nederlandse logopedie. Ja, liep ik natuurlijk achter met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Maar ook, het is anders georganiseerd. En ik vond het hier veel strakker en... Nee, ik had er geen zin meer in.
1: Juist. Je richt je nu volledig op Alliance Française.
2: Ja, en ik geef nu NT2 les. Dus ik geef aan buitenlandse leerlingen op ISK in Meppel... geef ik nu Nederlandse les.
1: Juist, juist.
2: Om toch...
1: Heel mooi. Ja, de cursussen hebben het over gehad. Ja, de Franse cultuur. Ja, noem het al eventjes Franse avonden. Dus wat dat betreft... Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ajit, misschien nog iets?
0: Ja, Alliance Française organiseert ook Franse culturele avonden in Meppel. Café Français.
2: En Café Français.
1: Café Français,
0: ja. Staat allemaal op de website.
1: En waar is dat Café Français?
0: Allemaal in Meppel.
2: Maar dat is op verschillende plekken.
1: Oh, op verschillende locaties.
2: We hebben in Herberg het Plein is het was geweest. En in Oasis. En nu gaan we naar Salut.
1: Ah.
2: En we gaan... Dus, op verschillende plekken.
1: Juist. Nou, mensen, voor informatie over de Franse taal en de cultuur in Meppel en omgeving. Nou ja, de omgeving is natuurlijk heel breed.
2: Ja.
1: Kunnen mensen alles vinden via de Alliance Française. En daar kunnen ze ook jullie namen vinden.
2: Ja.
1: Het is wel heel mooi. Mijn collega die hier ook presenteert, Imke, die is altijd heel erg gericht op het Frans. Dus ik hoop dat ze luistert. Maar ik zal haar zeker even een link sturen. Tippen dat ze dit stukje toch zeker even moeten gaan luisteren. Zouden jullie nog een nummer willen spelen?
2: Ja.
1: En welke gaat dat worden?
0: La Goffa Lolita.
2: Ja, het is niet zo'n bekend nummer. In Frankrijk wel.
1: Okay.
2: Maar het is heel vrolijk. Dus daarom wilden we het toch doen. Het is nu heel bekend in Frankrijk. Elk feestje hoor je het.
1: Nou.
2: Het gaat over La Goffa Lolita. Het gaat over een meisje, Lolita, die naar een feest gaat. En alle jongens kijken naar haar.
1: Ik ben benieuwd.
2: Okay.

0: Ja, het publiek is niet zo groot hier. Maar prachtig, dankjewel. Heel mooi. Duo Scientifique. Treden jullie binnenkort nog ergens op?
1: Ja, wij treden 7 juli. Nee?
2: Fietsvierdaagse
0: Meppel.
1: Op het terras. In Giethoorn op het terras van
2: Landijen.
0: Komt dat even goed uit? Want ja, de volgende gast die komt is de voorzitter van de Fietsvierdaagse. Dit heet toeval, maar goed, het is wel leuk dat jullie inderdaad daar ook optreden. En nou, ik wens jullie heel veel succes en plezier met alles. En ik heb het idee dat het geen enkel probleem is. Het enthousiasme straalt er vanaf en ik ben blij jullie hier gehoord hebben. En naar mijn idee is het mooi geweest.
1: Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Okay. Dankjewel.
0: Dat is het.

0: Dit was 9 Million Bicycles in Beijing van Katie Melua. En dat bruggetje heeft een beetje... Ja, er zijn allerlei bruggetjes op het moment van Alliance Française. Duo Scientifique die gaan optreden bij de Fietsvierdaagse. Bij mij in de studio is Bart Kattenberg. Die is de voorzitter van de Fietsvierdaagse Meppel. Welkom Bart.
1: Dankjewel Jeanette. Fijn om weer te zijn.
0: Wat grappig inderdaad, die link die dan inderdaad er is. Dat, mooi, dat Duo Scientifique gaat dus optreden tijdens de Fietsvierdaagse. Hebben jullie veel muziek tijdens de Fietsvierdaagse?
1: Ja, elke dag.
0: Elke dag?
1: Elke dag. Elke
0: dat is
1: dag,
0: ja. Mooi.
1: Ja, en speciaal de eerste dag, de woensdag. Hè, dan gaan we ons 40-jarige bestaan vieren. En dat is de hele dag muziek, zeg maar.
0: Oké. Okay. Jullie bestaan 40 jaar?
1: Ja, 40 jaar. Ja. Ja.
0: Zo.
1: In 1987 zijn we de eerste keer begonnen.
0: Ja.
1: En dan is het dit keer precies de 40ste editie.
0: Juist.
1: Ja.
0: Nou, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die 40 keer meer hebben.
1: Ja hoor.
0: Echt waar?
1: Ja hoor. Het zijn al... ik denk dat... Tom, jou misschien ook wel bekend.
0: Ja?
1: Die doet al voor de 43ste keer, 44ste keer mee. Die komt oorspronkelijk uit Assen. En daar, daar zijn ze gestart.
0: Juist.
1: 43 jaar geleden. Dus ja.
0: Prachtig om dan te horen dat de mensen zo vaak meedoen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heel mooi. Ja, Fietsvierdaagse Meppel. Is dat wat anders dan de Fietsvierdaagse Drenthe?
1: Ja, dat is ja, nee, ja, nee. Wij zijn natuurlijk in 2024 zijn wij verzelfstandigd. Zijn wij uit de Drentse Fietsvierdaagse gestapt. En, want daar hebben wij dus, 38 jaar onderdeel van uitgemaakt. En we zijn in 2024 dus zelfstandig verder gegaan als Fietsvierdaagse Meppel.
0: Als Fietsvierdaagse Meppel.
1: Ja.
0: Wat zijn de verschillen eigenlijk? Wat is het belangrijkste verschil tussen de twee?
1: Voor ons als organisatie is dat we gewoon nu het evenement gewoon volledig zelf in handen hebben.
0: Ja, precies.
1: Dus we kunnen onze eigen ideeën, onze eigen creativiteit, onze eigen PR, onze eigen marketing kunnen wij, zoals wij denken dat het
0: juist
1: is.
0: Je hebt 40-jarig bestaan. Je hebt het al gehad dat het de start van het programma met veel muziek gepaard gaat.
1: Ja.
0: 40 jaar, is het dan nog iets bijzonders met de start?
1: Ja, normaal gesproken hebben wij altijd de opening van het evenement op de dinsdagavond. Hè, dus de avond ervoor. Dat gaan we dus en dan op het sportpark. En dat gaan we nu verplaatsen naar het centrum van Meppel.
0: Oh.
1: Dus en dat is op woensdagmorgen 10 uur op de Groenmarkt.
0: Ja.
1: Wij hebben het kerkplein gereserveerd als grote fietsenstalling. En daar kunnen alle deelnemers hun fietsen parkeren. En dan lopen ze naar de Groenmarkt toe, ongeveer 100 meter. En dan hebben we daar een grote band staan. Een grote groep zangers staan. Vanaf een uur of 9:30 tot 11:00. Elke deelnemer krijgt een lekker kopje koffie met een lekker gebakje. Hè? Want je bent jarig, dus je moet het vieren. En dan is er rond een uur of 10, 9:45 is de opening. De burgemeester zal erbij zijn, naar verwachting. Die het met ons gaat openen. En dan kunnen de deelnemers rond een uur of 11 richting Giethoorn.
0: Richting Giethoorn, dat is de eerste dag?
1: Dat is de eerste dag, ja.
0: Oké, okay. En het zijn dus vier richtingen, vier dagen,
1: ja,
0: vier verschillende richtingen.
1: Ja.
0: De eerste dag is richting Giethoorn. Maar oké, het is dus, is daar een speciaal programma richting Giethoorn?
1: Ja, we hebben... natuurlijk is Giethoorn een van de mooiste routes.
0: Ja.
1: En we merken gewoon dat de deelnemers... Giethoorn en de Weerribben en alles wat daar ligt prachtig vinden. En dus dat zit altijd. Een van de vier dagen zit dat erin. En ik hoorde mijn voorgangers het al over de landijen hebben. Hè. We gaan langs de landijen. Daar is ook live muziek. Deelnemers kunnen daar tegen een gereduceerd tarief met een bootje varen. Een en al gezelligheid. En dan gaan we zo helemaal rond via het Dwarsgracht gaan we weer helemaal terug naar Meppel. Ja, prachtig mooie dag.
0: Ja, en vooral als je dan ook nog wat andere activiteiten kunt doen.
1: Ja.
0: En muziek onderweg. Dat maakt het natuurlijk ook gezellig.
1: Ja.
0: Hoeveel kilometer is de Fietsvierdaagse?
1: Dit jaar doen wij de 40 en de 60 kilometer.
0: 40 en de 60. Ja. Hadden jullie eerder ook niet 80 of zo?
1: Ja, we hadden ook 80. Maar we merken gewoon dat het aantal deelnemers... Want een afgelopen jaar hadden we maar een stuk of 4, 5 deelnemers die de 80 kilometer deden. Dus dat was... de organisatie daarvan is levert meer werk op dan dat je...
0: Ja, wat veel werk.
1: Had. Ja, ja, dus, dat, dus die hebben we eruit gehaald.
0: Dat 80. Begrijp ik, ja. Inderdaad. Nou, dan moeten de mensen de 40 en de 60 maar achter elkaar fietsen.
1: Daarom. Nee. En we hebben dan op de zaterdag, dat is dan de familiedag, hebben we dan speciaal voor de kinderen, hebben we dan de 30 kilometer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dan is de 30 en 60.
0: Dan vervalt de 40. Dan
1: vervalt de 40 en hebben we dus de 30 en de 60.
0: Ja. Speciaal voor de kinderen op zaterdag. Ja. Zijn er dan ook speciale activiteiten voor de kinderen?
1: Ja, ja, ja. We beginnen in het Drukkerijmuseum. Het Museum Inzicht heet dat tegenwoordig.
0: Indruk. Ja. Ja, ik zag het toevallig inderdaad.
1: Indruk, ja.
0: Ja, het viel mij inderdaad op de socials op dat het Indruk heet tegenwoordig. Ja.

0: dat we bij de finish. En dan de zaterdag is dan de familiedag. En die gaat richting de 30 kilometer gaat via Ruinen, Ruinewold terug. En de 60, die gaat dan iets verder richting Echten, die kant op.
1: Ja, inderdaad. Ja. Klinkt allemaal heel mooi. En, ja. En ook vooral lekker. Als ik die happen en trappen hoor, dan denk ik... Wat kost nou zo'n... wat kost het nou om mee te doen aan de fietsvierdaagse?
0: Eén dag kost €7,50 om mee te doen. Fiets je 4 dagen mee, dan krijg je 20% korting.
1: Oh.
0: En dan betaal je 24
1: euro. Als we snel kunnen rekenen, inderdaad.
0: 24
1: euro.
0: Dus 6 euro per dag, ja.
1: En je noemt net dat happen en trappen. Ik neem aan dat daar nog extra voor betaald.
0: Dat is een arrangement die men kan boeken. €49.
1: Niks voor te zeggen. Ontbijt, lunch, alles zit erin.
0: Alles erop en eraan. 'S ochtends nog lekker een kop koffie met een gebakje. Bij het oer hebben we een lekkere lunch geregeld. Met een broodje kroket of een vega hakbal. Van allerlei lekkers. Nou, in 's middags dan een lekkere borrel in Koekangen. Een lekkere borrel met een hapje. En dan, en dan inclusief een barbecue 's avonds. Hè.
1: Nou, kijk.
0: Voor mij is €49 een koopje.
1: Het klinkt inderdaad niet duur. Nee. We hebben het nu wel even over die barbecue. Maar ik weet er van andere jaren dat er ook gegeten kan worden bij de fietsvierdaagse 's avonds.
0: Klopt.
1: Is dat dit jaar ook weer?
0: Ja, in het restaurant. Hè. We hebben een tijdelijk restaurant in het clubhuis van MSC. En daar kan elke avond een 3-gangen diner worden gegeten voor €18,50 per avond. En behalve op de woensdag, dus de openingsdag, want dan centreren we alles dus in het centrum van Meppel. En dan hebben we een afspraak gemaakt met Meeters, ook op de Groenmarkt.
1: Ja.
0: En in plaats van dus op Ezingen kan men dan een maaltijd nuttigen bij Meeters voor €18,50.
1: Dit klinkt allemaal heel mooi, heel interessant. En vooral 40-jarig bestaan. Ja. Wat mooi om dat naar het centrum van Meppel te halen.
0: Ja.
1: Verwacht je dat het een beetje makkelijk gaat?
0: Ik hoop dat we ook heel veel Meppelers gaan zien. Hè?
1: Ja.
0: Dus niet alleen de fietsers, maar dat er ook gewoon heel veel Meppelers gaan zien. Hè? Want de start is dan wel op Groenmarkt, maar ook de finish is op de Groenmarkt. Dus en we hebben dus ook 's middags hebben we dus ook muziek ook op de Groenmarkt.
1: Ah.
0: Dus we willen daar echt een hele muziekdag, een feestdag van maken. Hè? We hebben de vier vlaggen, of de vlag van de fietsvierdaagse, wappert op de kerktoren de hele dag. Dus ja, Meppel is dan...
1: Het centrum.
0: Het centrum van de fietsvierdaagse.
1: Van de fietsvierdaagse.
0: Ja.
1: Dat klinkt inderdaad heel mooi.
0: Ja.
1: Ik denk dat het tijd wordt dat we even naar muziek luisteren. En als het goed is, hebben we Michael Jackson met Off the Wall.

0: Vierdaagse Meppel met Bart Kattenberg. En hij is dus de voorzitter van de Fiets Vierdaagse Meppel. Bart, we hebben al heel veel gesproken over de Fiets Vierdaagse. We hebben het over het eten gehad, we hebben over de routes gehad. Dat er onderweg heel veel te doen is.
1: Ja.
0: Kunnen mensen die hier komen, moeten die altijd een hotel zoeken? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ja, we hebben natuurlijk de traditioneel de Fiets Vierdaagse camping op het sportpark Ezingen. En dat is... dit jaar gesitueerd rondom de clubhuizen van MSC en FC Meppel. En we hebben gemiddeld per jaar, denk ik, tussen rond de 100, 120 campers en caravans te staan.
0: Zo, dus dat zijn er nogal wat die...
1: Ja.
0: En het is allemaal daar rond het sportpark waar dat allemaal gesitueerd is. Ja. Het hele gebeuren eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Dus het restaurant zit bij MSC in de kantine. En het centrale punt ten aanzien van het secretariaat, start-finish is bij het clubhuis van FC Meppel.
0: Juist. Kunnen de mensen zich al inschrijven?
1: Als vanaf 1 januari kunnen ze zich inschrijven. Ja.
0: Zo.
1: En dat wordt ook al goed gedaan.
0: Ja?
1: Ja. We zijn al zeer tevreden over het aantal deelnemers dat zich hebben ingeschreven.
0: Oh, dat is mooi te horen.
1: Ja.
0: Heb je een indicatie van hoeveel mensen er vorig jaar mee hebben gedaan?
1: Vorig jaar zijn we geëindigd tegen de 700 deelnemers. En we zitten nu al meer dan over de helft van het aantal deelnemers in de voorinschrijving al.
0: Oké.
1: En dan komen de dagdeelnemers en alles komt er nog bij. Dus we zijn op dit moment zeer blij en zeer tevreden hoe het gaat.
0: Je hoeft niet alle 4 dagen te fietsen, nee. Want je hebt het over dag...
1: Je mag ook 1 dag mee fietsen.
0: Je kunt ook een dag mee fietsen.
1: Ja, dus als je zegt van ik wil een lekkere dag happen en trappen doen, dan fiets je de vrijdag alleen mee.
0: Of, ja.
1: Vaders en moeders met de kinderen, die werken door de week. Nou, die gaan lekker op zaterdag de familiedag doen.
0: Inderdaad. Dus. Je zei het al, in principe had ik dat al uit kunnen concluderen. Ja. Dus 4 dagen aan 7,50 en dan als je 4 dagen ging, dan was het korting. Ja. Dus vandaar dat ik dat... Dus men kan inschrijven al. Ja. Dus mensen... in de regio ga naar de Fiets Vierdaagse Meppel. Hij is van 8 tot en met 11 juli.
1: Ja,
0: dat is dat niet de eerste week van de vakanties?
1: De eerste week van de vakantie Noord.
0: Noord, inderdaad.
1: Ja, correct. Ja.
0: En van hoe ver komen ze, de mensen?
1: Op dit moment hebben we al inschrijving vanuit België alweer binnen. En een plukje vanuit Duitsland.
0: Kijk. Ja,
1: en wij hebben, om meteen maar een bruggetje te maken, meteen even een bruggetje, net.
0: Heel goed.
1: Van 11 tot en met 18 juli, hè, dat is het aansluiten aan de Fietsvierdaagse, hebben we de Europese Fietsweek weer.
0: De Europese Fietsweek, die is eerder in Meppel geweest, hè?
1: In 2022 is die in Meppel geweest, ja.
0: En dat was volgens mij een enorme happening.
1: Dat was een enorme happening. Toen hebben we ongeveer een kleine 2000 fietsers gehad vanuit heel Europa.
0: Zo.
1: Die naar Meppel kwamen met campers en caravans en bussen. En die hebben toen een week lang op het sportpark Ezingen gestaan. En die hebben toen 5 dagen de regio verkend.
0: Zo. En is dat dan weer in Meppel?
1: Nee. Dit jaar is het in Heerenveen.
0: Niet ver weg. Dus als men vanuit Meppel gefietst heeft, kunnen ze nog naar de...
1: Ja.
0: En hoe noem je dat? Dat is de...
1: De Europese Fietsweek. En het wordt georganiseerd. Wij als Fietsvierdaagse Meppel organiseren het dan. De opdrachtgever is de UECT.
0: En dat is, wat is dat voor organisatie?
1: Dat is de Europese Fietsersbond. Zetelt in Frankrijk.
0: Oké. Okay.
1: De cyclotourisme, zoiets dergelijks. Ik ben daarna bij de
0: Alliance Française, hoor ik.
1: Ja. Je merkt dat mijn Frans. ik ben druk aan het leren bij de Alliance Française. Dus,
0: okay. Heb je daar ook een functie?
1: Bij de UCT?
0: Ja,
1: ik ben sinds dit jaar ben ik de vicevoorzitter van de UCT.
0: Ah, mooi.
1: En ik richt me voornamelijk op het acquireren van andere landen. Die om deel te nemen aan de Europese Fietsweek.
0: Juist. En want waar kwamen die mensen allemaal vandaan? Je noemde,
1: het overgrote gedeelte komt uit Frankrijk.
0: Ja.
1: Daar ligt het hoofdkantoor van de UCT, zetelt ook in Parijs. En dus het overgrote deel komt ook uit Frankrijk. We hebben op dit moment al een kleine 1000 inschrijvingen vanuit Frankrijk. Een kleine 300, 350 uit Polen. En voor de rest ja, uit Duitsland, België, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland. Zelfs hebben Nederlandse deelnemers die eraan meedoen. Dus het is ja, echt een internationaal fietsevenement. Ja.
0: Hoeveel kilometer is die, zijn die dagen?
1: Ja, dat zijn dus 3 afstanden per dag. 60, 80 of 120 kilometer.
0: Zo.
1: Ja. Het is ook een iets andere groep mensen die daar aan deelneemt. Hè. De fietsvierdaagse is meer een evenement voor een normale toerfiets.
0: Ja, ja.
1: Terwijl bij de UCT zijn toch voornamelijk de deelnemers die op de racefiets komen. En die dus echt voor de langere afstanden gaan. Dus echt 5 dagen 120 kilometer gaan fietsen.
0: Juist. Dat zullen waarschijnlijk dan ook de mensen zijn die elk jaar naar een andere locatie gaan. Die correct. Dus echt meegaan.
1: Correct.
0: En het is nu voor de tweede keer in Nederland. Dat lijkt me uniek. Want we zijn toch niet zo'n groot land. Ja, wel een fietsland.
1: Nee, maar... De UCT was nogal onder de indruk van de manier waarop wij het georganiseerd hebben.
0: Aha.
1: Dus daar zijn we redelijk uniek in. Het is gewoon goed geregeld bij ons.
0: Juist.
1: En men vindt het land mooi. En mooi in niet alleen de regio, maar ook het is relatief vlak in Nederland.
0: Ja.
1: En dat heeft tot gevolg dat de mannen niet alleen meegaan, maar ook de vrouwen die gaan mee fietsen. En dat levert dus een hele grote groep deelnemers op. Ja. Afgelopen jaar was het, 2 jaar geleden was het in Portugal, op de grens van Spanje-Portugal, bij de Extremadura. Allemaal heuvelachtig.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je ongeveer een 350 deelnemers, 400 deelnemers. En we zitten nu al qua voorinschrijving al dik op de 1500.
0: Zo. Ja, dat kan ik me dan eigenlijk ook wel weer voorstellen. Ja. Het is iets makkelijker.
1: Het is iets makkelijker. Ja, ook om als man en vrouw gewoon gezellig
0: dan, samen.
1: Om samen te fietsen dan.
0: Ja. Dus ja. Organiseren ze dus elk jaar in een ander land?
1: Ja, correct. Ja.
0: En je noemt Portugal zijn er. Frankrijk is daar heb je natuurlijk voldoende.
1: Ja, afgelopen jaar was het in Prezac, in de Lot, in Frankrijk.
0: Ja.
1: Dit jaar dus in Nederland, in Heerenveen. Volgend jaar in Zwitserland.
0: Oh.
1: In de Jura. En de bedoeling is om het daarna in 2028 in Polen te gaan doen. En 2029 in Spanje. Dus ja, we zijn nu al bezig om te gaan plannen. Want het is toch wel een voorbereidingstraject van pakweg een jaar of 2. Dat je ongeveer toch wel bezig bent om zo'n evenement neer te zetten.
0: En jullie als fietsvierdaagse Meppel zijn dus benaderd om mee te werken met de organisatie. Ja. Heb je dat andere vorige jaren in Frankrijk dan ook meegeholpen met de organisatie? Of is dat,
1: Nee, toen hebben wij alleen van advies gediend.
0: Ja, ja.
1: Een soort consultantrol. En geholpen met het organiseren. Ja.
0: Wat mooi dat je dan op die manier toch erkend wordt in de toch goed organiseren. En dan zoals inderdaad de fietsvierdaagse Meppel. Ja, dat verloopt ook gladjes als ik dat allemaal zo om me heen hoor. Dan is het toch fijn dat ze dat ook zien en dat ze daar jullie voor benaderen.
1: Ja, ja. Nou moet ik wel zeggen, in de fietsvierdaagse organiseren wij dus met de vrijwilligers van de 4 sportverenigingen op Sportpark Ezingen. De 3 voetbalverenigingen en de sprinter, de atletiekvereniging. In Heerenveen doen wij het in samenwerking met Sportstad Heerenveen.
0: Ja.
1: En dat maakt het een... die zijn gewend om evenementen te organiseren. En dat merk je gewoon. En dat is een verademing om met hun samen te werken. Dus dat is gewoon heel fijn.
0: Begrijp ik dan goed dat daar minder vrijwilligers zullen zijn die daarmee...
1: Vanuit... De fietsvierdaagse.
0: Ja, ja.
1: Vanuit de fietsvierdaagse. Wij als fietsvierdaagse zijn verantwoordelijk voor het hele fietsgedeelte. Voor de routes en alles wat op de route dus gebeurt. En de hele exploitatie van het evenement. Ook de tijdelijke camp. Want er wordt ook weer een tijdelijke camping rondom Sportstad Heerenveen opgebouwd. Voor bijna 600 campers.
0: Zo.
1: En het diner, alles erop en eraan. En de catering en de animatie. Alles erop en eraan. Dat wordt de Sportstad Heerenveen gedaan.
0: Ja, en die hebben natuurlijk wat meer ervaring met het organiseren van sportevenementen.
1: Ja, en, ja. Die trekken een bak met scholieren van NL Stenders van Open. En weet je, dus dat is...
0: En dan krijgen ze weer punten voor die studenten.
1: En dan krijgen die studenten weer punten voor. Dus wat dat betreft, het is een verademing om met hun dit samen te mogen doen. Dus,
0: dat is dan heel mooi zoals zij dat kunnen organiseren. Hoe zit dat dan met de Fietsvierdaagse Meppel? Hebben jullie nog vrijwilligers nodig?
1: Jazeker. We kunnen ten alle tijde vrijwilligers gebruiken. En ook voor de UCT. En vooral waar we naar binnen de UCT op zoek zijn is van iemand die Pools spreekt. Pools-Nederlands of Pools-Engels. Maar in ieder geval die dus een tolk kan tolken in het Pools. Dus daar ben ik heel naastig naar op zoek. En, natuurlijk de Frans sprekenden. Weer het bruggetje naar de Alliance Française. Ja. Dus in 2022 hebben wij ook gebruik gemaakt van de Alliance Française. Dat doen we dit jaar weer. Dus we hebben een stuk of 15 tot 20 leerlingen, quote leerlingen vanuit de Alliance Française hebben we weer gekregen die ons gaan helpen tijdens de Europese Fietsweek.
0: Nou, er komen wel heel wat mensen bij kijken bij zo'n organisatie. Ja. Dat merk ik wel weer. Fietsvierdaagse Meppel, ja. De UICT, dus in Heerenveen. Mensen die informatie willen, die kunnen dat natuurlijk even googlen en dan kunnen ze dat vinden. Inschrijvingen zijn dus bij beide organisaties al mogelijk. Ja. En kamperen lukt ook bij beide organisaties. Eten, wat hebben we nog meer toe te voegen aan dit alles, Bart?
1: Kijk, wij... wat ik vertelde, de Europese Fietsweek is van 11 tot 18 juli en de Fietsvierdaagse is van 8 tot 11. Dus wij hebben een speciaal arrangement voor de Europese deelnemers hebben we samengesteld. En we verwachten dus ook dat er nog heel veel Europese deelnemers de eerste 2-3 dagen in Meppel komen mee fietsen. En dat ze dan dus eigenlijk doorgaan dus naar Heerenveen om dan de Europese Fietsweek te doen. Dus we verwachten een mooi jaar qua opkomst dit jaar.
0: Ik vind het mooi om dit allemaal te horen. En ik ben blij dat je dit even kenbaar hebt gemaakt. En gefeliciteerd met het 40-jarige jubileum.
1: Dankjewel.
0: En we zullen elkaar daar ongetwijfeld zien.
1: Dat weet ik wel zeker, Jeanette.
0: Dankjewel, Bart.
1: Dankjewel.

Dat was Davina Michel met Beat Me. Ja, dit was weer alweer het eerste uur. Ik heb genoten van het duo Scientifique met informatie over de Alliance Française. En heel mooi toevallig kwam daar dan de fietsvierdaagse Meppel achteraan. Die dan ook waarbij ze zullen optreden. Dus dat was een mooie combinatie. Verder komt in de fietsvierdaagse is niet alleen in Meppel, maar is er ook een internationale vierdaagse in Heerenveen. Dus het eerste uur was weer met interessant programma. We gaan nu nog even luisteren naar Lotje.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. En tot zover het nieuws. Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.

0: Schelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: Dit was Birds van Anouk. Een prachtig mooi nummer. En we hadden het, ik had het met mijn volgende gast Marcella Kleine. Hadden we het hier al over dat we het allebei een prachtig nummer vinden. Welkom Marcella.
1: Dankjewel.
0: Je bent hier eerder geweest en ja, je bent schrijfster. En je hebt binnenkort een nieuw boek. Hoe gaat dat heten?
1: Ja, dat boek heet De Adoptie. En dat verschijnt op 2 juni. En dat wordt uitgegeven door de Crime Company. Onderdeel van AW Bruna uitgevers. Dus ik zit met smart te wachten. Nog een weekje.
0: Nog een weekje en dan
1: ja,
0: is het zover. Kun je een beetje vertellen waar het over gaat? Ja, de adoptie. Ik heb wel een beeld, maar jij schrijft in een bepaalde stijl. En waar gaat het zo'n beetje over?
1: Nou, het is een thriller, maar de achtergrond van de thriller is eigenlijk gebaseerd op waar gebeurde feiten. Namelijk adoptiebedrog in de jaren 60, 70, 80 in Azië. En dan met name Indonesië. Waarbij kinderen zeg maar ter adoptie werden afgestaan, ook aan Nederlandse ouders, terwijl hun papieren niet in orde waren, zelfs vervalst waren.
0: Zo. Ja, en daar is volgens mij op het moment veel over te doen.
1: Daar is veel over te doen, want nu zijn die kinderen van toen natuurlijk volwassen, die zijn ook nieuwsgierig naar hun afkomst. En nu blijkt dat die adoptiepapieren niet kloppen. Natuurlijk niet bij iedereen, maar wel bij een flink aantal.
0: Ja, je zegt een flink aantal. Ik neem aan dat er ook goede gevallen zullen zijn geweest
1: ja,
0: in die tijd.
1: Ja, natuurlijk. Er zijn ook heel veel goed gegaan. Dus daar gaat mijn boek dan niet over.
0: Nee, je boek
1: moet altijd missen. Ik vind dat fijn als een boek toch ergens ook iets meegeeft over iets wat waar gebeurd is. Iets wat ook schrijnend is. He, dat je ook aandacht vraagt voor dat gedeelte van de geschiedenis. En verder is mijn verhaal fictief. Maar nogmaals, ja, dat betekent niet dat alle adopties verkeerd zijn gegaan.
0: Nee.
1: Absoluut niet.
0: En je praat over adopties in Azië. Weet jij ook of andere adopties van andere delen van de wereld, of dat ook met verkeerde papieren is?
1: Ja, Brazilië, Colombia, dat zijn ook landen bijvoorbeeld die waar het fout is gegaan. Ja.
0: Triest eigenlijk.
1: Ja, dat is heel triest.
0: Ik denk, net als dat gynaecologen hun zaad misbruiken.
1: Ja.
0: Lijkt mij, als je dat toch achterkomt, dat dingen anders zijn dan dat je denkt. Ik geloof dat heel diep in je ingrijpt.
1: Nou ja, en vooral denk ik, kijk, als je eenmaal de wens hebt om te weten waar jouw roots liggen en van wie jij je genen hebt, en je gaat op zoek, dan is dat heel schrijnend als dan blijkt van, hé, ik kan er niet achter komen, want mijn papieren kloppen niet. En er zijn natuurlijk ook geadopteerden die hebben die nieuwsgierigheid niet naar hun achtergrond. Dus die zijn daar verder niet mee bezig. Maar voor de mensen die er wel mee bezig zijn, is dat heel verdrietig.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je inderdaad geadopteerd bent, dat er een moment in je leven komt dat je graag inderdaad wilt weten waarom en hoe en wat en waar.
1: Ja.
0: En dat als je dan inderdaad daarin gaat verdiepen. Hoe ben jij hier zo gekomen tot dit onderwerp?
1: Nou, dat was eigenlijk, ik keek altijd naar Spoorloos. En dat heeft op zich niks te maken met het adoptiebedrog. Hè? Maar we weten allemaal, op een gegeven moment zijn daar wat dingetjes fout gegaan. In het uitzoeken van de familiegeschiedenis. En ik keek graag naar Spoorloos, omdat ik het ook fijn vind om die landen te zien. Hè? En met name als het over Indonesië gaat. Want daar heb ik met mijn man en mijn kinderen een aantal jaren gewoond. Dus dan zie ik ook meteen die plaatjes van het land. Dus dat vind ik altijd fijn. En weer een stukje van de mensen terug te zien op TV. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht van, hé, hoe gaat het eigenlijk met die adopties? Dus toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen ontdekte ik, maar dat staat helemaal los van dit programma, heeft er niks mee te maken. Maar toen ontdekte ik dus dat er niet altijd zuiver gehandeld was met adopties. In Sri Lanka bijvoorbeeld hadden ze babyfarms. Maar kinderen.
0: Pardon?
1: Ja, er werden vrouwen werden daar geplaatst. Jonge vrouwen zwanger gemaakt. En de kinderen werden afgestaan.
0: Nee.
1: Kinderen die geboren werden, ja.
0: Schandalig.
1: Ja. Ja, er is heel veel gebeurd hoor. Ook in Indonesië dan, waar ik gewoond heb. Maar dat was voordat ik daar woonde, ja.
0: En ja, die instanties, die zullen ongetwijfeld niet meer bestaan.
1: Nee, er is op een gegeven moment, en je kunt je afvragen of het instanties waren. Er is op een gegeven moment, is het uitgekomen. Bijvoorbeeld in Indonesië, daar speelt mijn boek zich ook voor een groot deel af. Daar is uitgekomen dat er vroedvrouwen actief waren die kinderen op een bepaalde manier tot zich namen. Misschien deden alsof ze gestorven waren bij de geboorte. Of kinderen onder valse voorwenselen meenamen. Van we zullen ze beter maken. Of ook echt die kinderen kregen van de ouders en er een klein beetje geld voor gaven. Maar vaak ook onder valse voorwenselen. En dat is op een gegeven moment is dat uitgekomen. Op 30 december 1981 stond er al een artikel. Dan zeg ik nou 81 of 80. Stond er al een artikel in het Leidse Dagblad over. 1980 was het.
0: Ja.
1: 30 december 1980. Waarin dus bekend werd gemaakt dat er een vroedvrouw was gevonden die 18 baby's op de zolder verborgen hield. Ja, en zo'n vroedvrouw had dan ook nog wel een netwerk van mensen om zich heen die haar daarbij steunden. Want op een bepaald moment moeten die kinderen natuurlijk met valse papieren in dat hele adoptieproces komen. Ja, die valse papieren krijg je niet zomaar natuurlijk.
0: Jongen.
1: Ja. Dus, en toen is dat daar gaan rollen en daar werd na een paar jaar al zeg maar de adoptie naar Nederland toe verboden. En naar andere landen toe. Maar toen was het in Nederland, waren we nog niet zo ver. Dat ging nog voorlopig door met adopteren vanuit allerlei andere landen.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, en dat is heel erg.
0: Ik kan me niet voorstellen dat mensen in staat zijn om zulke dingen te doen. Het gaat om mensen.
1: Ja, het gaat om mensen.
0: En dat is.
1: En misschien ook, ja, dat klinkt misschien een beetje naïef, maar het is ook zo. Sommige kinderen werden daar ook wel geboren in gezinnen die het heel slecht hadden. Dus misschien die ouders hebben misschien met goede bedoelingen hun kind tijdelijk meegegeven. En gedacht, het komt allemaal goed terecht en we krijgen het kind weer terug. Het wordt tijdelijk verzorgd. Het kind kan nooit meer terug. Ja,
0: dat zijn dingen kan ik mij niet voorstellen. Maar goed, dat is inderdaad. Daar zal ik dan inderdaad wat naïef in zijn. Ja. Maar goed, die omstandigheden kennen wij niet waaronder je dit soort dingen
1: maar
0: doet.
1: Maar het is eigenlijk met alles. Hè. Op het moment dat je een reden hebt om je ergens in te verdiepen, dan kom je erachter.
0: Precies.
1: Ik ben zelf, toen wij in Indonesië woonden, ben ik ook nog wel naar kinderthuizen geweest. Gewoon om wat spulletjes te brengen, wat cadeautjes voor de kinderen, of wat speelgoed of wat kleding. Niet met de gedachte van hier is ooit iets heel erg fout gegaan. Maar ook waar ik woonde in de kinderthuis in de buurt. Daar heeft dat ook gespeeld. 10 jaar daarvoor.
0: Zo. Ja, dat zijn bijzondere dingen. Dus daar gaat jouw boek over.
1: Daar gaat mijn boek over.
0: Prikkelt wel om inderdaad het boek te kopen, denk ik.
1: Ja, maar dat speelt dan. Kijk, ik heb dan een fictieve vroedvrouw genomen. Ja. En een fictieve moeder die haar kind op die manier kwijtraakt. En de tweede verhaallijn speelt zeg maar in het hier en nu. Dat iemand met bepaalde dingen geconfronteerd wordt die alles met die geschiedenis van vroeger te maken heeft. Want het is natuurlijk wel een thriller verder, hè?
0: Ja. Jij schrijft voornamelijk thrillers?
1: Het liefst schrijf ik thrillers. Ik schrijf ook wel eens wat anders, maar het allerliefst schrijf ik thrillers. Ja.
0: Ik vond inderdaad het vorige boek, Pas maar op voor de boze wolf, ook een heel mooi verhaal. Een mooie lijn stond daar weer in.
1: Ja.
0: En dan zie je het dus dat je toch inderdaad met de actualiteit te maken hebt. Hè? Ja. En die boze wolf is nog steeds een actueel thema.
1: Ja.
0: En die adoptie zal voorlopig ook nog wel niet afgerond zijn. Er zullen nog wel wat dingen boven water komen.
1: Ja, het is nu zover ook dat de kinderen die op zoek zijn, die hebben zich ook georganiseerd met elkaar. En die krijgen nu ook steun van de overheid bij de zoekacties naar hun werkelijke ouders.
0: Oké.
1: Ja, maar daar heeft het heel wat jaren overheen moeten gaan.
0: Ja.
1: Dus,
0: dat ziet men niet altijd het nut van in, vermoedelijk.
1: Nee. Ik wou net zeggen, in 1981, want ik vond het wel een typerende uitspraak, voormalig VVD-Kamerlid Ed Nijpels, die zei in 1981 in de Tweede Kamer van het importeren van pinda's is aan meer voorschriften gebonden dan aan de adoptie van een buitenlands kind.
0: Ja, wat een uitspraak.
1: Ja, en pas jaren daarna is er ook werkelijk onderzoek gedaan, ook in Nederland. En toen is ook gebleken dat er echt heel veel mis is gegaan, vanaf 1969 ongeveer. Ja, en toen Nu is adoptie niet meer mogelijk vanuit de internationaal naar Nederland.
0: Dat vroeg ik me net af.
1: Ja,
0: is er helemaal geen adoptie meer mogelijk?
1: De mensen, nou ja, voor zover ik weet en wat ik uit alle krantenberichten heb gehaald en uit de wetgeving. Alleen de mensen die het al in gang hadden gezet, die mogen het nog afmaken. Maar sinds 2024 is dat dus niet meer mogelijk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oh, dat is op zich. Maar goed, inderdaad. Dat is wel goed dat er inderdaad duidelijk naar gekeken wordt. Ja. En dat er regels voor gelden. En inderdaad dat het dan gestopt is, is misschien wel het allerbeste.
1: Ja.
0: Gezien de dingen.
1: Maar ja, wel schrijnend voor ouders die heel graag een kindje willen.
0: Ja.
1: En dat ze het graag vanuit het buitenland hadden willen halen. Het heeft altijd twee kanten, hè?
0: Dat merk ik, merk ik inderdaad. Mijn gevoelens gaan ook heel erg heen en weer in dit, met deze opmerkingen die jij maakt. Hoe lang ben je nu zo al bezig met het schrijven van dit boek bijvoorbeeld?
1: Ja, dat hangt er heel erg vanaf in hoeverre dingen vanuit mijn hart komen. Zoals dit boek, weet je, dat gedeelte over Indonesië. Ja, dat komt zo uit mijn hart, want ik ken het daar natuurlijk goed.
0: Ja.
1: En dat verhaal vond ik ook zo schrijnend, wat er allemaal echt is gebeurd. En dan maak ik er een fictief verhaal van. Maar dat schrijft zich dan vanzelf. Maar daarna begint het thrillergedeelte. En dat is echt een puzzel. En hoe lang doe je daarover? Misschien een half jaar. Maar dan nog, daarna begint het pas. Want dan komt het bij de uitgever. En die gaat er naar kijken. En de redacteur gaat er naar kijken. En de corrector gaat er naar kijken. En dan degene die het op het laatst helemaal gaat zetten, die gaat er naar kijken. Dus je blijft ook nog maanden bezig met zo'n verhaal.
0: Want dat vorige boek, wanneer was dat uitgekomen? Die van
1: 2024.
0: 24. Ja. En nu 26, dus
1: nu 26,
0: jaar.
1: Maar ik had het al. Wanneer heb ik het ingeleverd? Ik geloof vorig jaar september of zo was het voor mij al klaar. Ja.
0: Dan is het voor jou klaar.
1: Ja,
0: maar
1: dan
0: komt er nog van alles.
1: Dan komt daarna begint dan die hele procedure.
0: Ja, ik heb geen flauw idee hoe dat in zijn werk gaat. Maar ik
1: heb heel veel mensen bij kijken.
0: Ja, dat idee heb ik. Ik denk dat het toch even tijd is voor muziek. En je had gevraagd naar Bruno Mars en Lady Gaga.
1: Ja.
0: Met Die With A Smile. Heb je daar een speciaal iets mee dat je...
1: Nou ja, nee. Ik kan me er zo inleven. Zo van de angst van iemand om iemand kwijt te raken. En dat je zegt van nou, ik ga het liefst samen met jou. En de muziek is ook zo mooi. En ik zit op een danssport in Dievenbrug. En dan doen we daar ook een dans op. En daar zweef je zo lekker op. En ik hou ook van zingen. Dus, en ook dat meezingen. Dat is dan zo heerlijk.
0: We gaan er gauw naar luisteren.
1: Ja.

0: Marcella Kleine zit hier in de studio en die vertelt over het nieuwe boek wat uitkomt op 2 juni. Dat heet dus De Adoptie. 2 juni is dus de presentatie. Over hoe gaat zoiets in zijn werk als er een nieuw boek komt?
1: Ja, nou ja, dat hangt af van wat je zelf wil. Normaal gesproken geef ik een boekpresentatie. Daar heb ik deze keer niet voor gekozen. Maar ja, het boek komt dan gewoon in de winkels. En dan is hij te bestellen bij de winkels of online. En ja, dan moet het balletje gaan rollen.
0: Ja, en ik heb gelezen dat die uitgeverij van jou, de Crime Company, dat die... Als je daar lid van... Je kunt lid worden van die club.
1: Ja. Uitgeverij The Crime Company heeft een Crime Company Club. En als je daar lid van wordt, krijg je elke maand de allernieuwste thriller. Een maand voordat hij in de winkel verschijnt. En dat niet alleen. Je krijgt ook fixe korting erop. Dus dat is al aantrekkelijk. En je krijgt af en toe wat leuke dingen. We hebben één keer in het jaar een Crime Company Club dag. Dus er zijn alle schrijvers aanwezig. Maar ook de leden kunnen daar naartoe gaan. En dat is gewoon een hele gezellige middag. Ja, dus er zitten wat voordelen aan. Het is echt heel leuk.
0: Begrijp ik dus al,
1: community. Ja.
0: Begrijp ik dus dat er al meer mensen dit boek nu gelezen hebben?
1: Ja,
0: via die club.
1: In de eerste week van mei hebben al 900 leden het boek al ontvangen.
0: Oh.
1: Ja, dus de eerste recensies stromen ook al binnen. En nou, hij wordt goed ontvangen. Dus dat is voor mij ook heel leuk.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja, dus dat is eigenlijk voor mij ook heel spannend. Van, goh, zij hebben hem allemaal
0: ja,
1: al.
0: Ja, ja.
1: En zelf, nou ja, kan ik hem ook nog niet verkopen? Zeg maar, want
0: nee,
1: ik heb
0: nog
1: altijd zelf een paar auteursexemplaren om weg te geven of te verkopen. Maar dat mag ik allemaal nog niet. Dat mag pas 2 juni. Maar ja, zij hebben hem wel allemaal al.
0: Mooi.
1: Dus dat is wel heel gek, maar wel heel erg leuk.
0: Maar fijn dat hij dan inderdaad positief ontvangen wordt. Naast het schrijven van boeken geef jij ook workshops.
1: Ja.
0: Want ik zie jou op Facebook wel eens langskomen. Dat wat voor soorten workshops zijn dat?
1: Ja, ik geef 2 soorten workshops. Dat zijn thriller workshops.
0: Ja.
1: En je workshops korte verhalen schrijven. En dat doe ik meestal op uitnodiging van een bibliotheek. Nou, de afgelopen maand heb ik er op verzoek van Biblionet Drenthe 4 schrijfworkshops korte verhalen schrijven gegeven. Want zij zijn bezig met het ontwikkelen van een beepcatch. In het kader van geocaching. Ja, ik ben niet zo bekend met dat onderwerp.
0: Ik ook niet.
1: Mijn aandeel was het leren van hoe schrijf je nou een kort verhaal aan mensen. En die waren allemaal heel enthousiast. Dus dat was heel leuk al die. Ik heb hem hier in Zuidwolde ook gegeven. Ja, de Biblionet Drenthe die heeft dus iets bedacht waardoor mensen straks lekker gaan wandelen en dan mee kunnen doen aan een spel om ergens iets te vinden wat ergens verstopt ligt.
0: Ah,
1: en die deelnemers van die cursussen, als ze daar zin in hebben, kunnen ze een kort verhaal schrijven wat misschien wel gebruikt gaat worden voor dat spel. Dus.
0: Met andere woorden, je bent mensen aan het opleiden die jouw concurrenten kunnen worden.
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Maar dat doe ik niet alleen. Er zijn nog 2 mensen in heel Drenthe die een aantal van die workshops verzorgen. En als er nog mensen geïnteresseerd zijn, ik begreep dat er nog 2 workshops gegeven worden in Drenthe.
0: En dat gaat via Biblionet?
1: Nou, je kunt kijken bij je eigen bibliotheek.
0: Ah.
1: En als je dan kijkt bij activiteiten en dan zomerlezen, dan kun je zien waar die 2 nog plaatsvinden.
0: Ja, het is heel mooi. Ik heb regelmatig mensen van de bibliotheek Staphorst en de Wolde in de uitzending. Als ik hoor wat er tegenwoordig in bibliotheken gedaan wordt, dan is het even iets anders dan een boek halen en brengen. Dat is een ding wat zeker is.
1: Ja.
0: Maar wel heel leuk. En dit soort workshops geven, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook inderdaad wel heel leuk is om te doen. Hoe leer je een thriller schrijven? Nou, misschien moet ik toch wel... Nee, ik heb er geen tijd voor om te schrijven. Ik hou me met andere dingen bezig. Ja. Marcella, dankjewel voor je uitleg over je boek. En wat er allemaal... Ben je alweer met een nieuw boek bezig?
1: Ja, ik ben alweer met een nieuw boek bezig. En ik ben al op de helft.
0: Oh.
1: Maar goed, zoals ik al zei, hè, dat gaat dan toch al minstens een jaar overheen of anderhalf jaar voordat zo'n boek dan werkelijk in de schappen ligt. Maar ja, ik blijf schrijven.
0: Uiteraard.
1: Dat is een passie.
0: Dat is,
1: kan niet zonder.
0: Nee, dat begrijp ik. Nou ja, met de volgende boek dan zien we je hier in de studio alweer.
1: Leuk.
0: Want het is heel interessant om te horen hoe het inderdaad in zijn werk gaat. Dankjewel, Marcella Kleine.
1: Jij ook, bedankt.

Dit was Sugero met Il Volo. Ook altijd een mooi nummer om te luisteren. De Italiaanse muziek klinkt goed, hè? Bij mij aangeschoven in de studio zit Gert Vos. Hij is van

0: wel heel populair iets op het moment, hè? Ja, eigen bieren maken.
1: Ja, en het past ook een beetje bij... het is ook wel een duurzaam idee, hè? Om producten uit de streek of uit de regio... Ja. En nou ja, goed, de mensen van buitenlandse komaf koken misschien niet allemaal met producten hier uit de regio. Maar het is wel heel erg lekker. Ja, met dit weer is het gewoon fantastisch om daar te zijn.
0: Dus vanavond, als mensen zin hebben, kunnen ze lekker genieten van eten in Ruinen.
1: Ja, tussen 4 en 9 volgens mij.
0: Dat wou ik net vragen. Tussen 4 en 9 en dan op de Brink in Ruinen.
1: In Ruinen, ja.
0: Nou, dat is een mooie oproep voor iedereen die daar zin in heeft. Nou, dat was dus het Foodfestival. Ja, en je had het over de Odense huizen. Die zijn open in de Wijk en Zuidwolde.
1: Klopt.
0: Laat het nou zo zijn dat ik vorige week had ik ook uitzending.
1: Ja.
0: En toen had ik iemand die was tekendocent aan de Odense huis in Meppel.
1: Ja.
0: En zij vertelde mij dus ook wat over het Odense huis. En dat vond ik wel heel interessant om daar wat meer over te horen. Want waar zit dat hier...
1: Het zit in het Wolderhuis en in het dorpshuis in de Wijk.
0: Oké, en wat gebeurt daar zo al?
1: Eigenlijk niks, als je niks wil. En, want ja, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Dit zijn mensen die beginnende geheugenproblematiek hebben. Als ze lekker willen sjoelen of een kaartje willen leggen of gezellig kletsen, dat kan allemaal. Dus we gaan ze niet vermoeien met ingewikkelde programma's. Van je moet dit doen of je moet dat doen. Als ze willen blijven eten, kan dat ook. Als ze na een uurtje zeggen, ik heb genoeg gezien, genoeg gedaan. Ik vertrek weer, ook fijn. Het is om die mensen gewoon even een stabiele plek, rustgevende plek te bieden. Waar ze gewoon even, nou ja, andere mensen kunnen ontmoeten, even tot zichzelf kunnen komen. Dus niets moet en veel kan.
0: En dat is dus in een. Op welke dagen is dat?
1: Volgens mij is het in Zuidwolde op de donderdag. En in de Wijk op de dinsdag.
0: En dan kunnen ze gewoon vanaf een uur of 9. Kunnen ze daar terecht?
1: Ja, en de exacte tijden staan ook wel op onze website. Dan probeer het elke week even te verversen. Maar, dus...
0: En dat is voor mensen met beginnende dementie?
1: Ja, of hun verwanten, zeg maar. Ah. Je kan ook,
0: je kunt er samen naartoe.
1: Ja,
0: gaan.
1: En dan kan je bijvoorbeeld ook eens met lotgenoten praten of wat tips en adviezen krijgen van hoe ga ik hier nou mee om? Of je hebt ook nog wel eens dat mensen. Ja, ik word dan wel soms een beetje ongeduldig, zeg maar. Dat je denkt, moet ik dat nou nog een keer uitleggen? Maar dat is natuurlijk, dat moet je natuurlijk vooral niet zijn. Je moet, en dat is best wel handig om daar wat tips en. Te krijgen.
0: Ik ken iemand inderdaad in mijn omgeving die inderdaad ook bepaalde dingen zag. En ik maar ontkennen, nee, dat is niet waar wat je ziet. Dat is allemaal niet, maar dat is helemaal fout geweest van mijn reactie. Maar
1: precies.
0: Daar leer je wel van dat mensen jou dan informatie geven. Ja. En hoe belangrijk is het om inderdaad deze mensen in hun waarde te laten.
1: Exact.
0: En ik denk dat het belangrijkste is voor iedereen.
1: Dat
0: maar goed, dat tips van lotgenoten kunnen dan heel belangrijk zijn.
1: Ja. Overigens, je had het net over Odense Huis Meppel. Wij werken samen met het Odense Huis Meppel. Dus degene die voor ons het Odense Huis coördineert, lenen we van Welzijn Meppel ook, zeg maar. En die hebben ook in Havelte nog een Odense Huis. Dus ja, als je denkt van, ik zit in Koekangen misschien net even wat dichter bij een van die Odense Huizen, zullen ze er vast ook niet heel moeilijk over doen als je daarin gaat.
0: Begrijp ik dat het Odense Huis een landelijke organisatie is dan?
1: Ja, wel regionaal clubs en besturen. Ja, want dit is van Odense Huis, hou me te goede, maar ik dacht van Zuid-Drenthe of zo, of Drenthe.
0: Ja, dat maakt dus, ook helemaal niet uit natuurlijk. Het is Odense Huis en dat is inderdaad
1: het is een concept wat dan gekopieerd kan worden op andere plekken.
0: Heel mooi initiatief voor het Odense Huis.
1: Heel blij dat de gemeente dat ook faciliteert.
0: Ja, ik neem aan staan dat het bijna in alle gemeentes wel te vinden is. Maar
1: nee,
0: goed,
1: dat valt nog tegen.
0: Echt waar?
1: Ja, dat valt tegen. Want wij doen het ook nog niet zo heel lang. En ook omdat Meppel en Havelte ermee begonnen zijn. En toen kwam die vraag bij ons ook. Ja, en wij zien ook wel dat de bevolking van de Wolden ook wel enigszins vergrijst. En dat gaat dubbel op. Want meer mensen worden steeds ouder. Dus dan heb je. Dus dan moet je wel dit soort voorzieningen ernstig over na gaan denken.
0: Ja, eigenlijk een heel logisch iets waar je niet bij stilstaat.
1: Nee.
0: Nee, dus, ja, zeker. Dan gaat het zeker dubbel op, inderdaad.
1: Ja,
0: een ander onderwerp wat je hebt aangekaart gaat over mantelzorgers. Mantelzorgers, ja, er zijn heel veel mantelzorgers.
1: Ja.
0: Wat willen jullie zo al betekenen voor de mantelzorgers?
1: Wij proberen voor de mantelzorgers, en dat zijn jonge mantelzorgers en oudere mantelzorgers. Hè? Want vergeet niet dat er een heleboel jonge mantelzorgers zijn, ook die stilzwijgend enorm veel taken verrichten. En misschien 's morgens al wel doodsmoe op school komen omdat ze de afwas al gedaan hebben. Omdat vader, moeder noem het allemaal maar.

0: Hè? Dus jonge mantelzorgers ondersteunen wij. Wij helpen ze van hoe kan je het doen? Wat heb je nodig? Dat geldt ook voor andere, de oudere mantelzorgers. En af en toe nemen we ze gewoon eens even mee weg uit de mantelzorg. En dan, dat noemen wij dan respijtzorg. Hè? Dan hoef je even een dagje geen mantelzorger te zijn. Dan proberen we dat iemand anders dat die taak even overneemt. En dan gaan we bijvoorbeeld met de oudere mantelzorgers gaan we binnenkort een dagje naar Wildland. En met de jonge mantelzorgers een dagje naar Walibi. En daar genieten ze enorm van. En bovendien hebben ze lotgenoten contact. En dat is ook zeer waardevol.
1: Hoe vind je die mantelzorgers? Want ik ben zelf mantelzorger geweest voor mijn ouders.
0: Ja.
1: Maar en dan zie je wel eens dat je iets zou kunnen doen. Maar ik ga me niet aanmelden. Ik doe dat werk uit liefde voor je familie.
0: Ja.
1: Maar ik ga niet me aanmelden voor. Ik wil graag een dagje uit.
0: Ja, wij komen wel eens bij mensen thuis natuurlijk. Of wij komen met dorpsbelangen in contact. Of met buurteams. Of noem alles maar op. En dan wordt er wel eens wat gezegd. Nou, daar wordt wel heel veel mantelzorg verleend. En dan zoeken we het soms ook gewoon op.
1: Ah, ja.
0: En dan bellen we ook gewoon. Heeft u een mantelzorger? Heeft u misschien ondersteuning nodig? Kunnen we iets betekenen? Wij dringen ons niet op, maar we bieden wel ondersteuning aan. En je ziet heel veel. Hoort misschien ook wel een beetje bij de nuchtere Noorderlingen. Van ja, als je ze vraagt of een compliment geeft. Ja, maar dat is toch normaal, zeggen ze toch.
1: Precies.
0: Ja, en dat is het misschien ook wel. Maar dat wil niet zeggen dat je dat niet op een bepaalde manier eens mag waarderen. Of ondersteunen. Of dat je zegt, nou jongen, je mag ook eens een keer een dagje even niks doen en lekker genieten. En er ontstaan vriendschappen tussen mantelzorgers gewoon. Dat is fantastisch om te zien.
1: Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat ik contact kreeg met andere mantelzorgers, inderdaad. Maar goed, het is mooi dat het zulke soort initiatieven vanuit de gemeente eigenlijk ontwikkeld worden. Hè?
0: Ja.
1: En je had het al over die jonge mantelzorgers. Ik denk dat het misschien wel een grotere groep is dan wat wij ons voorstellen.
0: Ja, onderschat dat niet.
1: En dat er dus inderdaad heel veel mensen hulp bieden aan...
0: Zusje, vader of moeder, opa of oma, noem maar op, buurvrouw, buurman. Dat gebeurt heel veel. Heel veel in stilte. Hoeft ook geen bordklapperij of zo te worden. Maar ook in stilte kun je ze soms best wel eens even ondersteunen of waarderen.
1: Prachtig, mooie dingen. En hoe kunnen mensen zich aanmelden?
0: Dat staat op onze website. En ze kunnen altijd even contact opnemen met ons telefoonnummer. Een mantelzorg compliment. Want dat bestaat ook. Hè? Dan iemand die mantelzorg krijgt. Kan €200 aanvragen. Voor een mantelzorger. Om daar iets leuks voor te doen. Hè? Bijvoorbeeld die zegt. Nou, ga lekker eens een keer naar de bioscoop. Ga lekker eten.
1: Wat leuk.
0: Ja. Of ga naar de wellness of zo. Hè? Hier heb je een bon van €200. Gelukkig doet de gemeente dat ook nog steeds. En wij faciliteren dat dan voor de gemeente. Dus mensen kunnen of een mailtje sturen naar info@welzijndewolden.nl of even contact opnemen met ons telefoonnummer. En dan wordt ze verder verteld en hoe ze het moeten doen.
1: Mooi dat er een waardering is voor de mantelzorgers inderdaad op deze manier. Nou, Geert, ik denk dat je genoeg dingen verteld hebt. En we zijn weer aardig bijgepraat. Ik denk dat ik wel tot 2 uur had kunnen praten. Ja. Weet je? Want welzijn betekent zoveel meer.
0: Ja.
1: Maar ik heb zometeen nog een telefonische gast. En die wil ik ook graag even
0: iedereen krijgt de tijd gelegenheid natuurlijk.
1: Dankjewel voor je bijdrage.
0: Graag gedaan. En een fijne dag iedereen.
1: Ja, dankjewel. En dan gaan wij nu luisteren naar C'est la vie van Claude.
2: J'étais petit, I was just a little boy.

0: Dit is Smaakmakers. Agrarische berichten. Nieuws van het land.
1: Dit zijn de berichten van het land. En wel Wildlands. Hanneke Wijshaken is van Wildlands. Welkom, Hanneke.
2: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Hallo. Ja, Wildlands, het is voorjaar. Wat is er op het moment te doen bij in de dierentuin?
2: Ja, nou, het liedje van Cloud is heel toepasselijk, hè? C'est la vie,
1: ja.
2: Ja, vier het leven. Nou, dat is ook in het voorjaar aan de hand, hè? Dan komt de natuur natuurlijk ook helemaal weer tot leven. En ja, dat merken we ook bij ons in het dierenpark. We zien overal nieuw leven, hè? De beplanting mooi in bloei, maar natuurlijk ook jonge dieren, hè? Dat is wel echt het seizoen hiervan. Dan moet je denken aan jonge tamiops die er inmiddels te zien zijn.
1: Hoe noem je die?
2: Ja, precies, Chinese boomeekhoorn.
1: Klinkt beter, ja, die begrijp ik.
2: Tamiops en pingwinkuikens. Nou, we hadden natuurlijk al een jonge zaakje, een klein aapje. Maar vogelkuikens natuurlijk her en der. Maar het leuke is te melden dat wij begin mei maar liefst 5 jonge bevertjes dat er geboren zijn in Nortica. En dat is natuurlijk een beste uitbreiding van de beverfamilie.
1: Leuk!
2: Dus dat is wel heel leuk ook, want daar is het, daar draait het ook echt om samenwerken. En een bevergroep die bestaat meestal uit een volwassen mannetje natuurlijk, een volwassen vrouwtje. En dan een jongen van verschillende leeftijden. En dus het nestje van vorig jaar, die blijven dan vaak bij de ouders hangen, nog even een jaar wonen en dan helpen ze mee, zeg maar, met de nieuwe kleintjes. Dus dat ze blijven ongeveer 2 jaar bij de ouders om ook deze ervaring op te doen. Dus dat zie je nu bij ons ook gebeuren. En de kleintjes zelf, daar gaat het heel goed mee. Die drinken de eerste maanden echt nog wel melk bij hun moeder. En na 4 tot 6 weken dan gaan ze over op vaste voedsel. En dan zie je dus echt gewoon die familiedynamiek helemaal veranderen. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Nou, en als we dan eventjes naar een andere gebied gaan, dat is Djungola, hè, een beetje het jungle gebied. Daar hebben we Aziatische kleinklauw. Otters. En ook bij de otters zijn er jongen geboren. Dat is voor de 2e keer nu. En ook daar gaat het eigenlijk hetzelfde. Dus de ouders, die krijgen natuurlijk de jongen. De oudere broertjes en zusjes, die houden dan... Die gaan ook meemaken hoe dat is. Die helpen mee bij de opvoeding. Wat dit keer wel anders is ten opzichte van vorig jaar, is dat vorig jaar toen hadden pa en moe bedacht dat ze in een rots buiten gingen zitten om het nestje te krijgen. En nu hebben ze gelukkig gebruik gemaakt van de nestkast, een beetje achter de schermen. Dus dan hebben we er gelukkig als verzorgers iets meer zicht op. Dan kunnen we ook de ontwikkeling van de kleintjes beter in de gaten houden. En we zien ook dat heel af en toe een van de broertjes en zusjes zo'n kleintje al mee naar buiten neemt. Dat is dan nog niet helemaal de bedoeling.
1: Nee.
2: Dus dan komt er gauw een van de ouders weer achteraan om ze dan weer op te halen. En dat heeft er vooral ook mee te maken dat we willen liever nog niet dat ze in het water komen. Dus daar zorgen de ouders dan ook wel heel goed voor. Want hun vacht is namelijk nog niet waterdicht. Het is nu nog een beetje zacht, wit, een beetje pluizig. En dat gebeurt na ongeveer 3 maanden. Dan krijgen ze echt de volwassen haartjes al. En wordt hun vacht dan ook waterproof, zeg maar.
1: Oké, en dan mogen ze pas het water in.
2: Ja, dan krijgen ze ook daadwerkelijk ook zwemles. Want je zou denken, nou, bij otters is dat wel een soort van aangeboren.
1: Ja.
2: Maar ze moeten er echt altijd wel eventjes aan wennen. Het kan soms, dat ze er echt even in plonsen. En dat de ouders heel snel erachteraan gaan om ze weer boven water te trekken. En zo worden ze echt gewoon letterlijk en figuurlijk in diepe gegooid om te leren zwemmen. Ja.
1: Of vandaar die uitdrukking.
2: Ja, dan misschien wel. Ja,
1: je zou eens denken dat hij daar vandaan komt.
2: Ja.
1: Weet je dat ik eigenlijk, als ik een bever of een otter zie... Nou, ik vraag me af of ik dan zeg van dit is een bever, dit is een otter. Kun jij mij uitleggen wat... Of ben ik daar... is dat normaal dat mensen zo reageren?
2: Nee, helemaal niet. Ik merk het bij mezelf soms af en toe ook.
1: Oh, gelukkig.
2: Ja hoor, dus het is echt een leuke vraag. Het verschil tussen een bever en een otter is... Hè, want ze komen natuurlijk beide wel in Nederland voor. Niet de type die wij in Wildlands hebben... maar beide dieren kun je natuurlijk in de Nederlandse natuur ook tegenkomen. Het verschil is dat bevers echt wel bouwers zijn. Hè. Het grappige is, dat weten niet heel veel mensen... maar ze hebben hele grote voortanden en die zijn oranje van kleur. Ja, en daar, die zijn ook, nou, dus een, zijn natuurlijk super sterk, want daarmee knagen ze dan die, die bomen om en de takken en zo. Bevers hebben dus ook een platte staart en die nou ja, staan dus ook bekend om het bouwen van nou ja, dammen, burchten. Dus wat je ziet in de natuur is dat, dat je soms natuur ziet veranderen doordat er dus een beverfamilie woont. Hè? Dus die ze hebben letterlijk invloed op de natuur. En otters die, ja, die zijn eigenlijk veel slanker, veel sneller. Zijn, zijn echte jagers die vooral vis eten. Dus het grootste verschil is eigenlijk nou ja, waar een bever zeg maar het landschap verandert, daar nou ja, glijdt de otter er juist soepel doorheen en die leeft er gewoon lekker van. Die heeft iets minder invloed op hoe een landschap eruit komt te zien.
1: Ik ga de volgende keer beter opletten als ik in de dierentuin ben. Ik kijk, ja. altijd, ik kijk altijd meer naar de dieren en dan geniet ik van de dieren. Maar deze,
2: ja,
1: dit
2: nee,
1: vind
2: maar
1: ik heel...
2: tanden en staart. Dit dus de otters hebben ook wel een staart, maar die hebben een slank staartje, een beetje kattenstaart. En bevers hebben echt zo'n hele platte, dikke staart en die grote, ja, die grote voortanden dus.
1: Fijn om te horen. Je had het ook in ons voorgesprek over een vogelbehoudsprogramma. Of hoe, hoe zei...
2: Ja.
1: En wat is dat precies?
2: Al zei je in de intro van, hè, er zijn natuurlijk, ja, dit is het voorjaar. Nou ja, er ook in de Nederlandse natuur komen veel, veel vogelkuikens uit het ei nu. Bij ons is dat ook gebeurd en wel in de vlindertempel, dus in de vlindertuin. En dat zijn fischertoerako's. En ja, dat zijn dat is een vrij temperamentvolle vogelsoort. Heel mooi van kleur ook. En die kunnen best fel ook naar elkaar zijn. Het is niet heel vanzelfsprekend dat de gezonde jongen uit een ei komen, of in ieder geval in dierenparken, dat ze als een koppel succesvol voor nakomelingen zorgen. Sterker nog, er zijn slechts in 2 andere dierenparken binnen Europa deze vogelsoort uit het ei gekomen. Dus dat maakt voor ons wel extra bijzonder dat er nu maar liefst 2 kuikens bij ons rondvliegen. Of in ieder geval leven. Ja. Want ze vliegen nog niet heel hard. Nee, ook bij de toerako jongen is het gewoon zo dat zij zodra ze uit het ei komen zijn ze echt een beetje, lijken ze een beetje van die lelijke dino's nog. Hè? Dus een beetje lelijk qua pluizig vachtje en nog niet goed op kleur, natuurlijk nog geen fatsoenlijke veren hebben. En het grappige is dat de fischertoerakers ook echt nog zo'n, als ze jong zijn, nog een haakje aan hun vleugel hebben. Omdat ze in de bomen leven en dan kunnen ze dat haakje nog weer gebruiken als jong. Omdat ze dus nog niet kunnen vliegen, om wel in de bomen te kunnen klimmen en blijven ook.
1: Zo.
2: Het ouderpaar voedt ze ook wel samen op. Dus dat is ook wel weer mooi. Ze broeden ook samen de eieren uit. En dat is mooi om mee te maken. Maar dus, wetende dat dit extra bijzonder is, omdat ze dus tot een soortbehoudsprogramma binnen Europa behoren eigenlijk. En dat komt doordat hun status in het wild is gevoelig. Dus dat betekent dat ze de status bedreigd hebben. Of in ieder geval, hè, dat ze dus gewoon door illegale handel, maar ook verdwijnen van leefgebied, krijgen die vogels in het wild het gewoon steeds moeilijker. Mm-hmm. Dat zijn dan doordat bijvoorbeeld de bossen daar gekapt worden voor productie van houtskool en dergelijke. En via het Wildlands Natuur en Educatiefonds, dat is een stichting vanuit Wildlands, stimuleren wij of ondersteunen wij het programma's die dit dan tegengaan. Het zijn trouwens Afrikaanse, ze komen van oorsprong in Afrika voor.
1: Nou, dat was nog een vraag die ik had.
2: Onder andere. Ja.
1: Dus in Afrika komt dit soort voor.
2: Ja, in Zambia.
1: Hoe groot is de kans dat deze 2 kuikens het redden? Laat ik het zo eens vragen.
2: Nou, dit is voor het eerst dat dit koppel een succesvol nestje heeft gehad. Ze hebben wel vaker eieren gelegd, maar dat was of ze waren niet bevrucht. Of ze hebben ze niet goed uitgebroed. Of ze zijn halverwege kapot gegaan. Er kan van alles gebeuren. Maar nu zijn de 2 jongen echt goed en wel uit het ei gekropen. En ze zijn inmiddels ook al uit het nest. Dus ze zijn al, ze lopen bij ons, zijn ze ook al in de bomen te zien. En zelfs bij nou ja, als je goed kijkt, zie je dat, dat de gekleurde veertjes ook al komen, doorkomen. En ja, dus wij schatten de kans wel in dat deze ook echt wel, wel grootgebracht gaan worden. En nou, dat ze dus ook weer verder in de Europese dierentuinen weer een belangrijke rol kunnen spelen. Want het kan maar zo zijn dat wij dan een oproep krijgen vanuit een ander park. Dat een van de twee, hè, ligt natuurlijk ook even aan het geslacht wat ze hebben. Maar dat die een eigen koppeltje mag gaan beginnen en gaan starten. En, ja, en dat zo de bloedlijn eigenlijk wordt doorgezet. Dus ook bij vogels is dat best belangrijk. Hè. Voor de grotere, nou ja, zoogdieren en zo is dit vaak wel bekend. Maar bij vogels gebeurt dat dus ook. Die hebben de, onze hulp ook een beetje nodig.
1: Wat mooi om te horen hoe jullie bezig zijn met de dieren. Hanneke, ik heb weer heel veel informatie gehoord van je. En ja, het is lente, dus wat dat betreft zullen er nog wel meer geboortes komen.
2: Gaan we wel vanuit, ja.
1: Ik vond het weer heel fijn om met je te praten.
2: Goed,
1: dankjewel,
2: zo.
1: Hanneke. En,
2: fijn Pinksterweekend.
1: Hetzelfde, hè. Dankjewel. Dag.
2: Doeg.
1: Nou, dames en heren, dit bracht ons alweer aan het eind van dit programma van Smaakmakers. Ik zou zeggen, luister gewoon een volgende keer maar weer. En hierna komt Sport met Klaas Jongman. Die heeft ook weer een mooie programma vanmiddag. Een goed weekend.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de 7e tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. En tot zover het nieuws. Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.

0: maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur op onthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken voor de grens. Bij de grenscontrole staan een kwartier te vertragen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
2: Flex Estate. Own your deal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: is DNO Sport. Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
1: Goedemiddag, het is weer tijd voor sport vanmiddag. Een warme zaterdagmiddag waar de zweetdruppels best wel op de velden zullen vallen, denk ik. Wij hebben vanmiddag 3 voetbalwedstrijden voor u. We beginnen om 2:30 en dat is Des uit Zwartsluis tegen Vitesse. En voor ons is daar Stefan Heuvelman die daar verslag van doet voor de radio. Dan om 3:00 is het FC Zuidwolde tegen Sportclub Rauwveen, dat is dus een derby. En Jos Wassens is daar om verslag te doen in de derde klasse Noord. En dan om 3:30 hebben we de derde divisie A. En daar volgen wij natuurlijk Stappost tegen Roda Raal. Daar Stappost speelt thuis. En Bert van der Sluis doet voor ons verslag. En dan kijken we nog om 4:00 even hoe het gaat bij Kios. Want Kios, de korfbalclub uit Runnewold, die speelt ook vanmiddag tegen CSL. En dat gaan we volgen. En daar is ter plekke Roel Jelving die we daar horen. En dan kijken we nog tussendoor nog even op de computer of we nog de tussenstanden van de tennisvereniging Zuidwolda, die eredivisie speelt, kunnen volgen. En die spelen vanmiddag tegen Thean uit Alphen aan de Rijn. Mijn naam is Klaas Jonkman. Techniek wordt vanmiddag verzorgd door Sam Bulthuis.

hoort nogal wat muziek aan het begin van ons sportprogramma. Maar dat komt omdat de meeste wedstrijden beginnen wat later. En we moeten nog even wachten op de voorbeschouwing van Des tegen Vitesse. Die begint weliswaar om 2:30. Maar Stefan Heuvelman, die daar verslag doet, was nog niet zover om de voorbeschouwing te doen. Dus we gaan nog even luisteren naar muziek.

0: Ja, dat zijn we weer. Prachtige muziek op deze radiozender. Maar we gaan eerst even voorbeschouwen met Bert van der Sluis. Want Bert die zit voor ons bij de wedstrijd Staphorst tegen Roda Raalte. Goedemiddag Bert.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je zult het wel warm hebben, denk ik, of niet daar?
1: Het is inderdaad behoorlijk warm te noemen, dat klopt precies.
0: Ja. Zullen we wel wat drinkpauzes in gelast worden vanmiddag, denk ik? Ja.
1: Nou, dat zei ik toevallig net tegen een sponsor hier, dat inderdaad dat we waarschijnlijk na 20 minuten wel even een drinkpauze nodig zullen hebben. Want ja, op het hoofdveld is het bij Staphorst algemeen bekend door alle sponsorborden dat er amper nog wind doorkomt en dan de zon erbovenop. Dus dan kon het wel eens lekker warm zijn.
0: Ja, dan kon het wel eens prima warm zijn. Zelden over 30 graden, dus dan is het op zo'n veld natuurlijk best wel heet, zeg maar, kun je wel zeggen.
1: Dat klopt, en dan misschien dat het dan nog een gelukje is dat het hoofdveld bij Staphorst niet kunstgras is, want dat, dan is vaak nog een stukje warmer, maar nee, ik denk dat op zich voor de jongens, ze zijn goed getraind en ze zullen hier wel even rekening mee moeten houden, natuurlijk met de warmte, maar uiteindelijk verwacht ik dat het wel goed moet gaan komen.
0: Ja, het is de laatste wedstrijd van de competitie, want er valt weinig meer te verapstukken. Plek 6 veiligstellen is denk ik vanmiddag de hoofdmoot en dan nog wat afscheid van spelers, denk ik nog. Gebeurt dat tijdens de wedstrijd of daarna?
1: Ik ben er niet van op de hoogte, maar in de opstelling zijn toch wel een aantal, of in ieder geval één verrassing is er sowieso. Want Daan Zwinzerman, de keeper uit, wat is het, Limmelen geloof ik, dat hij vandaan komt, die heeft een aantal jaren hier bij Staphorst gelopen en ook wel een aantal wedstrijden we mogen keepen vanuit de basis, maar was toch vooral veel de wisselkeeper. Hij gaat vertrekken aan het einde van het seizoen naar Hogeveen, naar HZVV. Ja, en hem is in ieder geval een plaatsje vandaag toebedeeld in de basis, dus hij speelt tegen zijn oude maatje Anthony van Zaltbommel, de keeper van Roda Raalte, ook een oud doelman van Staphorst.
0: Oké. En kun je ons de rest van de opstelling nog even doen toekomen?
1: Uiteraard, ja. Achterin hebben we Frank van den Burg, rechtsachterin. En dan hebben we in het centrum Dirk Muis, de captain, samen met Sil Bos. Die overigens ook afscheid neemt, want hij vertrekt naar Hercules later na dit seizoen. Dan hebben we Twan van der Kamp, linksachterin. Dan hebben we op het middenveld Milan de Koe, Damon Schra en Kjeld Engbus. En we hebben in de aanval Mark Jacht, Sam Krauter en Jorn Hekkert. En dan hebben we op de bank hebben we nog zitten David Bouwmeester, Alexander Jankovic, die ook gaat vertrekken. Veenstra, Mike Veenstra, die gaat ook vertrekken. Sil Kramer, nou, die blijft wel. Dan hebben we Ruben Westert, nou, die last minute zeg maar nog besloten om toch terug te gaan naar zijn jeugdliefde Vitesse 63. En ik ga ervan uit dat hij ook nog wel een invalbeurtje krijgt om in ieder geval afscheid te kunnen nemen in stijl. Jared Hutten uit de meestal tweede elftal. We hebben Jean-Paul Hooikammer die ook afscheid neemt. Ik weet alleen nog niet wat die gaat doen. Dan hebben we Stan Meekhoff, ja, normaal de eerste doelman. En we hebben Lex Veenstra die afgelopen wedstrijden keepte omdat Stan Meekhoff toch niet echt in een goede vorm stak de laatste tijd. Maar dat zijn de spelers die het vandaag zullen moeten gaan doen tegen de inmiddels al een hele poos gekroonde kampioen Roda Raalte.
0: Oké. En Mike Veenstra, weet je wel waar die naartoe gaat?
1: Nee, dat is mij nog niet bekend.
0: Nee, want dan stond hier bij mij op papier ook onbekend. Dus dat is nog niet bij mij ook niet bekend in ieder geval.
1: Nee, het zou Carmanicus kunnen zijn waar die vandaan komt, maar ik weet het echt niet.
0: Nee. Oké. Nou, we zullen het wel horen op enig moment, denk ik.
1: Ik zal proberen te ontfutselen vandaag daarbij.
0: Ik wens je heel veel plezier en we gaan je vanaf over een uurtje gaan we jou volgen. Want jullie beginnen pas om 3:30, hè?
1: Ja, dat klopt. Alle wedstrijden beginnen om 3:30 om de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Ja. En er staan natuurlijk voor deze twee ploegen niet zoveel dingen meer op het spel. Nee. Alleen toch in de subtop voor na-competitie nog wel een aantal spannende dingen. En vooral natuurlijk voor wie gaat de ploeg worden die in de na-competitie voor degradatie om dat te ontlopen zijn. Wie gaat daarvoor vechten? En dat is ook nog niet duidelijk. Dus het kan alle kanten nog op vandaag.
0: Kan alle kanten nog op in de competitie. Ja. Nou ja, we volgen jullie zeker. En mocht het voor 5:00 niet afgelopen zijn, dan verlengen we ons sportprogramma vanmiddag wel even voor jullie.
1: Het zal zeker wat kwart over 5 worden, ga ik vanuit.
0: Nou, dan blijven we gewoon zitten tegen die tijd.
1: Helemaal prima.
0: Heel veel succes en goed tot zo. Straks.
1: Ja hoor.
0: Dan gaan we nu naar de wedstrijd die bijna op het beginnen staat. En dat is Des tegen Vitesse. En dat is in Zwartsluis. En daar staat voor ons klaar Stefan Heuvelman. Goedemiddag, Stefan.
2: Goedemiddag, hi. De spelers komen het veld op
1: Het gaat hier echt beginnen. Het wordt een spannend middagje met nog 4 clubs die natuurlijk vol voor die periode gaan. Ja. Allereerst lijkt er nu nog iets van een afscheid te komen. Dat zal vermoedelijk voor Des, een van de Des-spelers zijn. Om te beginnen heb ik in ieder geval de opstelling van Des. Dat is Haverkamp in de goal. De gebroeders William en Maarten Akkerman achterin. Die worden ondersteund door Lasse, Holthof. Dan op het middenveld Krabbe, Muis en O'Cloud. Als ik het goed uitspreek. En voorin zullen ze gaan beginnen met Pierik, Holtland en Krabbe. Dan de Kokanaren, die beginnen ook met de volgende helft. Uiteraard goalie Thomas Keizer op doel. Rechtsback Gunning, centraal Kwant en Heuvelman. Die tevens, nou ja, dat is nog even afwachten natuurlijk. Ze kunnen nog voor een periode gaan, maar het kan ook zomaar voor beide heren hun laatste wedstrijd zijn in het eerste. Linksback uiteraard Knol. Op het middenveld is dat dan Van Dijk, Hendricks en Wester. En voorin Steenbergen, Ten Heuvel en Danny de Wilde. Dus ja. Wij zijn er klaar voor en het startsein kan gegeven worden.
0: Ja, en er staat toch nog wel wat op het spel bij jullie, hè?
1: Er staat heel veel op het spel. Er kunnen nog 4 clips voor de veldbegeerde periode zijn, gaan. Ja. Dus voor mij als Vitesse-naar is er maar 1 ding te doen, dat is winnen. Maar goed, Des zal dat zeker niet zomaar cadeau geven.
0: Nee.
1: En dan hebben we natuurlijk nog 2 clubs daaronder die ook vol voor de periode zullen gaan. Dus het wordt... Het wordt een spannend middagje in het amateurvoetbal.
0: Spannend middagje, ja. Nou, met dit warme weer. En dan moeten ze wel extra hard lopen. Maar er zal ook best wel wat gedronken worden vanmiddag tijdens de wedstrijd, denk ik.
1: Ik heb hier net zelf mogen spelen. Het is behoorlijk warm. Ik zweet nog. dus ik ga ervan uit dat ze alle 22 een bos nog kunnen maken.
0: Ja. Nou, veel succes en we komen straks bij je terug. Want de wedstrijd staat natuurlijk op het punt van beginnen. Yes. Succes.
1: Top.

En de tussenstand bij tennis op dit moment, die wordt in Zuidwolde gespeeld. En daar speelt Zuidwolde in de Eredivisie tegen Thean uit Alphen aan de Rijn. En daar is op het moment de tussenstand is 1-1. Dus allebei hebben ze een wedstrijd gewonnen.

0: We gaan zo even kijken bij de wedstrijd Des tegen Vitesse. Want ze zijn wat later begonnen, of niet, Stefan?
1: Ze zijn 3 minuutjes later begonnen, maar het balletje rolt hier. En tot dusver lijkt het Des die iets minder last heeft van de warmte. Die zijn iets gevaarlijker, iets feller dan Vitesse. Voor Vitesse is het op dit moment wat aftasten en vooral verdedigend goed blijven staan. Ja, zoals gezegd, Des wat hier de klok slaat op dit moment.
0: Oké. Nou, we hopen dat, dat het verandert en dat Vitesse toch ook nog een beetje in de melk te brokkelen krijgt vanmiddag.
1: Ik hoop mee.
0: Ja, oké. Nou, we horen je straks weer.

0: Vanmiddag is er om 3:00 de wedstrijd FC Zuidwolde tegen Sportclub Roveen. En die wordt gespeeld op Woltingenslag in Zuidwolde. En voor ons zit daar Jos Wassens. Goedemiddag, Jos.
1: Dag, Klaas.
0: Ook jij? Is het, bij jou is het denk ik heel erg warm, of niet?
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Als je dat gaat vergelijken met vorige week toen een dikke trui en een jas nog nodig was.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, is het nu echt, echt wel aan de heel erg warme kant. En nu zit ik hier op de omroepcabine en daar is de temperatuur al behoorlijk gestegen. Maar wel een klein beetje medelijden met die jongens die nu op het veld staan. Want op kunstgras is het, schijnt het toch 3, 4, 5 graden warmer te zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, dat wordt afzien vanmiddag. En ook, ja, wie gaat dan het beste met die omstandigheden om?
0: Ja, en veel drinken natuurlijk.
1: Ja, ik zie hier aan de kant al allerlei emmers staan met water. En ik denk dat de scheidsrechter van dienst ook halverwege de eerste en halverwege de tweede helft wel een drinkpauze in zal gaan lassen gezien de hoogte van de temperaturen.
0: Ja, inderdaad. Nou, Zuidwolde die is natuurlijk al zeker van de na-competitie. Volgende week moeten jullie ook alweer spelen, begreep ik. Dus doe je voorzichtig aan vanmiddag of zeg je toch van nee, we willen winnen?
1: Voorzichtig aan en niet, want ik denk dat elke wedstrijd die je speelt moet je gewoon maximaal proberen te spelen. Maar het is wel zo dat wanneer er sprake is van kleine blessures of iemand die op het punt staat om met een gele kaart geschorst te worden, daar wordt natuurlijk wel rekening mee gehouden, want je wilt volgende week zoveel als mogelijk met de fitte groep aan de slag.
0: Ja.
1: En dat betekent onder andere dat Gerlu Pol, die vorige week in de wedstrijd uit bij Zwolse Boys geblesseerd is geraakt, vandaag niet meedoet. En Nick Vredenborg, die op scherp staat met zijn gele kaarten, vandaag deze wedstrijd ook zich voorbij laat gaan. Maar volgende week, als de na-competitie start, dan in ieder geval als het gaat om gele kaarten en je staat op scherp, dan wordt alles weer op nul gezet. Dus kan iedereen weer met een schone lei beginnen. Dus wat dat betreft, ja, wordt er wel rekening gehouden met het feit dat er volgende week na-competitie is. Maar aan de andere kant, er blijven nog genoeg spelers over die vandaag ook voor Zuidwolde de wedstrijd kunnen gaan beginnen. En er staat gewoon een volwaardig team, staat er hier op de mat klaar.
0: Ja. En is dat volgende week, is dat thuis of is dat in Enter?
1: Nee, volgende week, Zuidwolde heeft vorige week zich definitief op de tweede plaats genesteld in deze competitie. Dus dat houdt in dat volgende week er een thuiswedstrijd is tegen Enter op 3:00 op Sportpark Woltingenslag.
0: Okay.
1: En mocht Zuidwolde die eerste ronde overleven, dan is ook de tweede ronde een thuiswedstrijd hier op Woltingenslag. Dat is het voordeel als je als hoogste na-competitie, of als hoogste ploeg eindigt die in de na-competitie zit.
0: Ja,
1: ja. Ja, en dan kan er mogelijk nog een derde ronde volgen. Dat is dan de finale en die wordt op een neutraal terrein gespeeld.
0: Ja, maar je moet er 3 winnen om te kunnen promoveren, hè?
1: Je moet er inderdaad 3 winnen om een stapje over te kunnen doen. En ja, daar hebben we wat dat betreft vorig jaar ook al ervaring mee gehad. Toen ging het helaas in de allerlaatste wedstrijd, in de beslissingswedstrijd, ging het mis. Ja, dat kan je soms hebben, dat een wedstrijd niet loopt zoals het lopen moet. Wat dat betreft krijgt Zuidwolde opnieuw een herkansing om via de na-competitie de promotie af te dwingen. Maar wat je al zei terecht, dat gaat over een totaal van 3 wedstrijden. Ja, en na-competitie, dat zijn toch altijd van die wedstrijden alles of niets. Het is niet zo dat je een herkansing krijgt. Als je verliest, lig je er gelijk uit. Ja, vaak zijn dat wedstrijden die aan de ene kant redelijk voorzichtig starten. Maar mocht er ontwikkelingen zijn in zoveel wedstrijden dat een van de ploegen redelijk snel op voorsprong komt, dan zie je toch vaak dat de andere ploeg genoodzaakt is om al wat meer risico's te gaan nemen. Dus ja, in die zin zijn het altijd wedstrijden op zich. En vaak ook wel leuke wedstrijden om naar te kijken.
0: Ja, inderdaad. En wie doen het vanmiddag verder, Jos?
1: Vanmiddag gaan de volgende 11 starten voor Zuidwolde. Dat is Jos van der Weijden op doel. De achterhoede wordt gevormd door Sivion Djababu, Sander Adema, Julian Adema en Steven Berghuis. Het middenveld Lars Mulder, Tom Leerdam en Stefan Pronk. En voorin van rechts naar links Tom Buitendorp, Giovanni van Dijk en Sam van der Haar. En dan zitten er nog een aantal spelers op de wisselbank die trainer Rick Mulder nog in kan brengen. Dat is Martijn Spijkerman, Max Bosker, Janu van Veen, Maurice Tinholt en Janno van der Bomen. Dus wat dat betreft mocht het zijn dat de wedstrijd dat bij zich meebrengt om spelers toch een klein beetje te sparen die licht gebaseerd raken tijdens de wedstrijd, dan zijn er voldoende mogelijkheden om andere spelers in te brengen.
0: Ja, en heb jij toevallig ook de opstelling van Sportclub Roveen? Want die volgen namelijk ook altijd, hè, in dit sportprogramma.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik heb de opstelling niet, maar ik weet wel met welke 11 spelers trainer Danny Giethoorn gaat starten.
0: Ja.
1: En ik noem ze even van nummer 1 tot op nummer 11. Dat zijn ook keurig de rugnummers die hier op papier staan. Die spelers gaan dus ook beginnen. Dat is Daan Kattenberg, Marcel Tiemes, Herwin Talen, Jesse Piest, Alex Esselbrugge, Reinier Krediet, Stefan Leeftink, Yannick Lier, Arvid Kompanjer, Jork Kooiker en Stefan Leeftink. En dan zitten er nog een viertal spelers staan als wissel hier op het formulier. Dat zijn Mart Dunning, Elon Bisschop, Dinant Hoxe en Dylan Bisschop.
0: Oké. Nou, we wensen je veel kijkplezier daar bij de wedstrijd. En we horen je straks na drieën weer. Geef je even aan straks op de app wanneer je begint.
1: Ja, dat krijg je van mij door.
0: Goed zo, prima. Tot straks, Jos.

0: We gaan even kijken bij de wedstrijd Des tegen Vitesse. Stefan, kom er weer in.
1: Yes, Vitesse begint inderdaad ook iets meer van zich af te bijten. Nu het is een minuut of vijf terug, Des met een vrije trap die net langs de paal zeilde. Aan de andere kant Sander van Dijk met zijn befaamde linker had hem op zich goed liggen, maar ja, die vrije trap die, sloeg eigenlijk nergens op. Maar Vitesse bijt wat meer van zich af, komt in de wedstrijd. Ze lijken een beetje door de hit heen en proberen nu de mannen van wat sluizel verder terug te drukken. Echt grote kansen heeft er nog niet geleid, maar het is hier, het kan allebei de kant op gaan.
0: Ja, oké. Okay. Maar gelijkspel hebben ze niet veel aan, denk ik, hè?
1: Nee, ik heb net een bericht gezien dat Fitboys op 1-0 staat. Dus die is nu virtueel naar plek 4.
0: Oké. Okay.
1: Dus ze moeten allebei volle bak gaan. Dus dat kan nog wel eens een leuke middag hier worden.
0: Ja, inderdaad. Nou, veel succes. En dan gaan wij ons voorbereiden op het nieuws. En dan komen we na het nieuws komen we weer bij u terug met nog veel meer sport.

0: clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Dit is DNO Sport.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda-klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. En tot zover het nieuws. Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Ook een paar langere files, zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug. Daar heb je nu 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht.

0: Everdingen is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Beekendonk is de weg helemaal dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Wij zijn DNA.
11: Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
10: DNO.
12: Dit is DNO Sport.
13: Ja-ho!
12: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
14: Ja, we hebben vanmiddag in ons sportprogramma hebben wij 3 wedstrijden waarin 4 clubs spelen in onze regio. En dat is om 4:30 begint straks Stappos tegen Roda Raalte. Die hebben we inmiddels met Bert van der Sluis al voorbeschouwd. Om 2:30, iets over 2:30 is begonnen Des Vitesse en Zuidwolde tegen SC Rauveen. En we gaan nu eerst even naar Zwartsluis, want Stefan heeft ontwikkelingen daar. Stefan.
15: Yes, hij heeft netjes gemold de brilstanders van het bord. Het is een leedballetje van Sander van Dijk. Die zich de nieuwe Anton Bijker lijkt te gaan noemen. Hij is van plan om tot zijn 50ste bij Vitesse 63 te blijven. Hij gaf een balletje zoals eigenlijk misschien wel alleen hij dat kan op Aaron Westert. En die drukt koelbloedig af. Het is 0-1 in Zwartsluis.
14: Zo, dat is een mooie stand voor Vitesse. En in welke minuut was dat? Dat was ongeveer in de 30ste minuut, denk ik, of niet?
15: 30ste minuut, yes. Ja. Ja.
14: Oké, okay, nou fijn, ik hoop dat er meer volgen.
15: Daar gaan we vanuit.
14: Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we zo naar... ik hoor net dat de wedstrijd Zuidwolde tegen Rauveen nog niet begonnen is. Die zijn ook wat later. Die zouden om 3:00 begonnen, maar blijkbaar is daar ook wat aan de hand. Dus dat gaan wij zo horen. Wat mij betreft gaan we eerst even naar muziek.

0: En dan zijn er ontwikkelingen op Woltingenslag bij de wedstrijd Zuidwolde tegen Sportclub Roveen. Jos?
1: 4 minuten onderweg en dit is de Zuidwolde die een 1-0 voorsprong neemt. Dat is de eerste de beste aanval die aan de rechterkant wordt opgezet. De bal komt bij Thomas Buitendorp die ervoor heeft. En dan lijkt het in eerste instantie Giovanni van Dijk die de bal niet goed aan kan nemen. Maar die toch in de 16 meter blijft met de bal. En dan weet je dat het gevaarlijk is. Die lost een schot. En dat schot dat is de keeper van Roveen te machtig. Waardoor Zuidwolde na 4 minuten spelen op een 1-0 voorsprong is gekomen.
0: Oké, top. Dan gaan we door naar Stefan bij de wedstrijd Des tegen Vitesse. Want die zal zo langzamerhand... Ja, er zal ook wel wat gedronken worden natuurlijk. En, maar hij zal toch tegen de rust aan zitten, neem ik aan, Stefan.
2: Het is hier... minuutje 43. Het aluminium werkt ook nog in Zwartsluis. Het was eerst Sander van Dijk die het aluminium heeft getest. En daarna Des ook die er sterk uitkwam, die ook het aluminium heeft getest. Nu een kans? Nee, naast. En even zo buitenspel. Dus het is hier nog 0-1. We gaan richting de rust. Ja, ze gaan op richting de T, maar ik vraag me af of ze daar überhaupt zin in hebben. Ik denk dat ze op dit moment meer gelukkig worden van een bekertje met water.
0: Ja, zo is dat.
2: Maar hier zijn verder nog geen ontwikkelingen tot dusver.
0: Oké, ja, ze staan nog steeds op 0-1, dacht ik, hè, Vitesse?
2: 0-1 Vitesse, nu een corner van Des. Wordt genomen. Hoge bal, tweede paal. Maar Wester laat hem keurig gaan, zoals de ervaring van Wester dat hem vaker helpt. Die laat hem gaan en het is een doeltrap voor Thomas Keizer.
0: Okay.
2: En het rustsignaal klinkt tevens ook. Er staat minuut 44 op het scorebord. Scheids heeft denk ik ook geen zin meer, heeft ook toe aan water. Dus voor nu gaan wij rusten in het Zwartsluis.
0: Oké, okay. Nou, dan zien we je straks, horen we je straks na de rust weer terug, Stefan. Dan gaan wij door naar Woltingenslag, want er zijn nou weer ontwikkelingen. Nou, het gaat van een leien dakje, neem ik aan. Maar dat moeten we even kijken, want Sam is even aan het bellen. Heeft nog geen verbinding, denk ik. Nou, dan wachten we nog even. Draai er maar een klein stukje muziek onder, Sam.

0: En dan gaan we nog even kijken bij de wedstrijd Zuidwolde tegen Rauveen. Jos?
1: Ja, dan zitten we te kijken naar een allerraardigste wedstrijd, ondanks de hitte. Want kans na kans hebben we hier al gezien. Het was 2 minuten na de openingstreffer van Zuidwolde dat Rauveen een levensgrote kans kreeg. Het was de nummer 18 en die heb ik niet op mijn lijstje staan qua namen. Maar ik kreeg net door dat dat Daan Kattenberg is. Volgens mij staat hij normaal gesproken op doel. Maar zal misschien in deze wedstrijd als gelegenheidsspits voor in zijn gezet. Die kreeg een levensgrote kans. Maar het was Sjors van der Weijden die de bal wist te keren. Net 2 minuten geleden een prima aanval van Zuidwolde. De bal belandt voor de voeten van Sam van der Haar. Maar die schiet de bal in plaats van in het doel, net naast het doel, net naast de kruising. En zo zitten we met 12 minuten op de klok naar een openingsfase te kijken die alleszins interessant is. Waar beide ploegen er volop voor gaan, waarbij de hitte kennelijk nog geen rol speelt. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren, want we zitten hier op de omroepcabine. Het is bijna niet te harde zo warm het is. Dan moet het op het veld moet het nog veel warmer zijn. En nu even een onderbreking vanwege een blessure bij... Ik zit even te kijken, voor mij bij Julian Adema, die op de grond is gaan zitten. Ik weet niet of die in een duel mogelijk geblesseerd is geraakt, met de verzorger erbij. Dus het spel ligt even stil hier op Holtingenslag. Het is met 12 minuten op de klok, een tussenstand van 1-0. En nogmaals, een allerraarste wedstrijd om naar te kijken.

0: soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie.
1: Wij gaan nog even weer bij de wedstrijd Zuidwolde tegen Heerenveen kijken. Jos, kom er weer in.
2: 22 onderweg op Woldingenslag. En het was 6 minuten geleden. Zuidwolde die heel goed wegkwam. Een corner van de rechterkant die genomen werd door Heerenveen. En die kwam op het hoofd van Stefan Leefting. En die bal ging raakelijk langs de paal bij Sjors van der Weijden. En daardoor de stand naar 22 nog steeds 1-0 op Woldingenslag. Er wordt in een hoog tempo gespeeld. Het is natuurlijk de vraag hoe lang de beide ploegen dit vol gaan houden, ook met de hoge temperaturen. Waarbij ik al aangaf dat de temperatuur op het veld sowieso nog een aantal graden hoger is. Maar op dit moment is het zo dat beide ploegen er vol voor gaan, nog voldoende energie hebben om, en dat geldt voor beide kanten, om aanvallend te gaan spelen. En nu is hier weer een bal aan de linkerkant die gespeeld wordt naar Sam van der Haar, die de bal door kan spelen naar Steven Berghuis, die de bal naar voren bij Giovanni van Dijk kan brengen. En die aanval nemen we even mee. Want er is een aanval met veel, die belooft veel, en dan is het Tom Buitendorp. Ja, die had alle kans om de bal op doel te schieten, maar die raakte hem verkeerd. En daarmee verdween de bal over het doel van Heerenveen. We zijn ruim 20 minuten onderweg hier op Woldingenslag. De wedstrijd is en blijft aantrekkelijk met een tussenstand van 1-0.

0: achter ons laten. Die zongen Still Loving You. En daarvoor hoorde u Vrookje met Naar het Licht. En we gaan even een rondje langs de velden. Want ook Stappost heeft hem er eens afgetrapt. Meldde Bert ons. Bert, goedemiddag. En er is afgetrapt, zei je net. Dus,
1: Ja, dat klopt. En we hebben al een aantal kansjes gezien. Een halve kans voor Roda Raalte wat buiten spel bleek te zijn. Dus toen ging het spel weer verder via de keeper van Stappost, Daan Zwinselman. En na 4 minuten was er een kans van Mark Jacht. Die schoot op de verdediger, op Gijs Blanke, de verdediger van Roda Raalte. De bal werd tot corner verwerkt door

0: Vervolgens, de corner leverde niet zoveel op, maar er kwam bij de tegenstoot kwam nog weer een aanval waaruit Sam Krauter voor de keeper kwam te staan. Alleen dat bleek buitenspel te zijn. Maar dat is eigenlijk wel, dat zijn een beetje de wapenfeiten tot nu toe. Dus na een minuut of zeven gespeeld te hebben, is het 0-0. Stapassist druk op zoek naar de aanval. En doet dat helemaal op de helft van Roda Raalte. En het is duidelijk zichtbaar dat de spelers het bloed en bloedheet hebben op het veld.
1: Oké, het is dus heel erg warm daar ook inderdaad. En er zal straks ook vast gedronken worden. We gaan door naar Zwartsluis, begrijp ik. Naar Stefan Heuvelman. Nou, Stefan, je bent ook weer naar de rust weer gaan ballen. En ze zullen we van het water genoten hebben, neem ik aan, in de pauze. Stefan? Ik hoor Stefan niet. Nou, er wordt even driftig gebeld aan de andere kant van het glas. Want de verbindingen zijn soms even lastig. Maar we gaan zo naar Jos in Zuidwolde. Die voor ons de wedstrijd volgt van Zuidwolde tegen Roveen. En ik ga ervan uit dat die nu ook weer hangt. En Jos, nog steeds een spannende wedstrijd.
2: Ja, wat dat betreft is de spanning zeker wel aanwezig. Het is wel zo dat het tempo ietsjes naar beneden is gegaan, maar dat kan ook niet anders met deze weersomstandigheden. Het is nu Roveen die in de aanval is aan de linkerkant en de nummer 10 weet te bereiken op de 16 meter. Maar die komt daar niet goed uit. Lijkt het erop dat ze het onder kan verdedigen, maar toch wordt de bal nog aan de linkerkant bij een speler van Roveen gebracht die een handig trucje uithaalt en daarmee een corner voor Roveen verdient. Het is Zuidwolde die een aantal minuten geleden, en inmiddels al 10 minuten geleden, noodgedwongen heeft moeten wisselen. Omdat Julian Adema toch niet verder kon na zijn blessure. Voor hem is in de plaats gekomen Leon Kreuzen. Het is te hopen dat de blessure een klein beetje meevalt. Volgende week ook met de na-competitie WST die op de rol staat. Maar ja, het is zoals het is. En de JO19-speler Leon Kreuzen wordt ingebracht op het middenveld. Daardoor is Lars Mulder een positie teruggegaan. En vormt nu samen met Sander Adema het centrale verdedigingsduo. Nu is het Zuidwolde die er weer uitkomen kan met een bal die vooruit gespeeld wordt. Maar die kan onderschept worden door de rechtsback van Roveen. De nummer 2. En ik moet even goed naar de nummers kijken. Want ze zijn behoorlijk aan het husselen geweest met de spelers bij Roveen. Want de lijst qua opgave die er is, de rugnummers, die kloppen niet helemaal. Maar in dit geval was het Marcel Thiemers die de bal terugspeelde. En Roveen kan opnieuw gaan beginnen aan het bouwen van een aanval op een eigen helft. En dat proberen ze te doen door de bal in eerste instantie rustig rond te spelen. Maar zal er zometeen wel weer een diepe bal gaan komen. Want ja, uiteindelijk moet de bal toch naar voren toe. Naar de voorwaartse van Roveen. Wat gebeurt nu via de linkerkant? Wordt de bal centraal gespeeld naar de nummer 3, Herwin Thalen, die de bal diep speelt naar de linkerkant. Maar daar staat Xander Adema te verdedigen. En die houdt de aanvaller van Roveen keurig af, waardoor de bal over de achterlijn verdwijnt. Een doeltrap voor Zuidwolde. We zijn 31 minuten zijn we onderweg. We zullen nog wel een paar minuten bij gaan komen, want we hebben net ook een drinkpauze gehad. Niet onverbodig, denk ik, om ook even de wedstrijd te onderbreken, om de spelers de rust te geven, om wat water bij te tanken met deze toch best wel extreme temperaturen. 32 minuten onderweg. Tussenstand 1-0 hier op Sportpark Woldingerslag.
1: En dan gaan wij door naar Stapost, want ook daar zijn ontwikkelingen. Bet.
0: Ja, dat klopt. Het was zojuist de rechtsachter Ivan van den Berg van Roda Raalte die de bal wou spelen naar de nummer 25, naar de Gijs Blanke. Werd daarin echter gestoord door linksachter Verstappen Stan van de Kamp, die nog steeds een beetje voorin hing. En hij wist vervolgens de bal binnen, even in te spelen bij Demis Straat, die de bal in de korte hoek binnenschoot bij zijn oude teamgenoot Anthony van Bommel, de keeper van Roda Raalte. Waardoor Stappers na 9 minuten leidt met een 1-0 tussenstand.
1: Ja, ook een mooie stand. Dus we hebben op alle wedstrijden die we volgen hebben een 1-0 stand staan. Dus dat is op zich wel mooi. Nou, dan gaan wij naar Stefan. Want Stefan hangt ook nog steeds aan de lijn. Want de wedstrijd tegen Des Vitesse gaat hij verslaan. Stefan.
3: Het is hier nog... Vitesse heeft wel gewisseld. Het is Bellinga die erin en Gunning die uit is. Bellinga, de man uit het leger, die... En die gaf hem voor... Onmogelijk wat daar gebeurde, maar op een of andere manier, ik kon niet zien wat er gebeurde, maar het was eigenlijk een gemis met dan dat hij erin ging. Dat er hier nog 0-1 is in Zwartsluis. Rondom de cornervlag, hij kan, zit hij daar, hij gaat wat dollen, hij gaat wat pingelen. René, doeltrap. Het is hier 0-1, Des lijkt me te proberen natuurlijk. Laatste poging om die na-competitie in te gaan. Vitesse houdt tegen, komt er dus af en toe wel gevaarlijk uit. Zoals gezegd is het hier nog 0-1 van Naren.
1: Oké, Stefan, dankjewel.
4: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Dit is DNO Sport.

0: Justin Timberlake met I Can't Stop the Feeling. En daarvoor hoorde u Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Weer prachtige nummers en prachtige muziek op dit station. We gaan even een rondje langs de velden en we gaan eerst even naar Staphorst, want daar is Bert van der Sluis. Bert.
1: Ja, ik kan jullie melden dat inmiddels Roda Raalte zeg maar toch wel een beetje aan het zoeken is naar een goal. En de bal gaat zelfs in de doel bij Staphorst nu. Gewoon wat rechterkop in de verre hoek alleen, maar dat was buiten spel. Maar ja, Roda begint nu nadrukkelijk echt goed elkaar te vinden. Speelt snel en comfortabel over als ze de bal heeft. En stralen ze uit dat ze een goed voetballende ploeg zijn. En dat zijn ze natuurlijk ook. En die zijn niet voor niks kampioen geworden. En ze willen natuurlijk weer die gelijk maken zo snel mogelijk erin zien te werken. Alleen dat lukt op dit moment nog even niet. Maar na een minuut, wat is het? 24, 25 gespeeld te hebben, geloof ik inmiddels. Is het nog steeds stappen wat leidt. Alleen het is wel Roda Raalte wat een beetje beter begint te worden op dit moment.
0: Oké, ik stel voor dat wij straks eerst naar het nieuws gaan en dan komen we na het nieuws komen ook weer bij jou terug. En als er ontwikkelingen zijn, dan zien we dat wij weer tegemoet op de app, Bert. Dan gaan we naar Jos. Jos, die bij een spannende wedstrijd zit van FC Zuidwolde tegen Sportclub Rovin. Jos.
2: Ja, de spanning is nog steeds aanwezig met 42 minuten op de klok. Alleen het spelbeeld is wel wat minder geworden. Ook niet verwonderlijk, gaf het al aan dat uiteindelijk de hitte zijn tolk gaat eisen. En de laatste 10, 12 minuten zien we toch een spel wat echt ongecontroleerd is. Waar veel balverlies geleden wordt. Waar de ploegen moeite hebben om het aanvangstempo om dat vol te blijven houden. Doen een stapje een tandje terug en dan zie je ook dat er makkelijker wat fouten worden gemaakt. Dat is over en weer, waardoor met name het spel zich op het middenveld afspeelt. Nu even een blessurebehandeling aan de kant van Rovin, speler nummer 8, Eron Bisschop, die wordt even naar de kant gedirigeerd nadat hij een blessurebehandeling heeft gehad. Maar het lijkt erop dat hij weer verder kan. En dan is het aan de linkerkant van het veld een vrije bal voor Rovin die genomen kan worden. En de scheidsrechter die geeft de bal vrij. Het zal niet zo erg lang mee zijn, nog een paar minuten denk ik. Dan is in ieder geval de officiële speeltijd is voorbij. Er zal misschien nog 1 of 2 minuten bij komen, wat wissels en de drinkpauze die er is geweest. En dan zit de eerste helft zit erop, waarbij we in ieder geval de eerste 25 minuten hebben gekeken naar de wedstrijd die zich in hoog tempo afspeelde en waar de kansen er ook waren. Nu even kijken naar de kant van Rovin, waarbij de nummer 10, dat is, moet ik even op een lijstje kijken, Jorik Kooijker een kans kreeg, maar dan is het opnieuw Jos van der Weijden die redding kan brengen. Bal was op zich niet al te lastig, maar die weet hij naar de zijkant te brengen, waardoor Zuidwolde opnieuw aan het opbouwen van een aanval kan beginnen. Het is Jos van der Weijden die de bal ver naar voren brengt, naar de spits, naar Giovanni van Dijk, die bal door kan koppen, maar dan wordt hij onderschept door een verdediger van Rovin. Maar ook die zijn de bal alweer snel kwijt en is het Sam van der Haar die aan de rechterkant de bal brengt bij Steven Pronk. Ja, die kan er, moet er denk ik mee terug, want die ziet geen kans om zijn tegenstander voorbij te spelen. Dan gaat helemaal weer terug naar achteren. Dan ziet hij om de Jababu en kan Zuidwolde opnieuw beginnen met het opzetten van een aanval. Via het centrum Lars Mulder aan de linkerkant, die de vrijstaande Leon Keurzer weet te bereiken. Maar ja, je moet niet duels aangaan op het middenveld als er onvoldoende rugdekking is. Dat is wat er gebeurt. Gelukkig zijn er nog voldoende spelers van Zuidwolde achter de hand om te herstellen. En wordt er een overtreding gemaakt door de nummer 2, door Marcel Tiemers van Rovin, waardoor Zuidwolde een vrije bal krijgt, vlak op de 16 meter van Zuidwolde. We zijn 44 minuten onderweg. De tussenstand hier op Boltingenslag, 1-0.
0: En dan gaan we door naar Zwartsluis, want daar zijn echt veel ontwikkelingen, lees ik op de app. Dus Stefan, vertel het maar.
3: Doelpunten regenen ondanks dat de zon schijnt. De eerste is het Des die op gelijk hoogte komt via Pierik. En daarna is het weer een weergaloze bal van Van Dijk. Weer een spitsengoaltje van Aaron Westen die de 1-2 op het scorebord zet. Dus in 2 minuten is hier veel gebeurd. Nu inmiddels een drinkpauze. Maar het is hier, ik hoop dat het klaar is, maar ik vrees dat het nog niet klaar is hier in Zwartsluis.
0: Oké, spannende wedstrijd dus. En dat is inderdaad ook mooi dat Vitesse weer op voorsprong staat. We komen na het nieuws straks weer bij jou terug, Stefan.

0: is DNO Sport. Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. En tot zover het nieuws. Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Wij zijn DNO. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
8: Dit is DNO Sport.
9: Ja!
8: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
10: Ja, en wij hebben inmiddels het nieuws van 4 uur achter onze rug. En wij volgen nog steeds een aantal wedstrijden. En dat is Stappos tegen Roda Raalte. FC Zuidwolde tegen Roveen. En Des tegen Vitesse. En Des zit in Zwartsluis. En we gaan natuurlijk ook even buurten bij Kios in Runewold. Want daar zit Roel Jalving voor ons. We gaan eerst even naar Stappos, want daar is Pet van der Sluis nog steeds met de bal bezig, neem ik aan. Pet.
11: Ja, in Stappos, waar Stappos op dit moment even een beetje met de rug tegen de muur staat. Want ja, er zijn een aantal partners van Roda Raalte geweest. Roda, de bal voor een doel te krijgen. De bal werd weggewerkt door een verdediger van Stappos. Dirk Muis was dat maar een paar minuten daarvoor. Ja, dat hebben jullie meegekregen. Maar samen met de vorige gaat Milan de Poel. Een bal van Sam Krauter. Die kreeg daarmee de vrije doortocht. Liep door op keeper Anthony van Zalbommel. Maar werd door een verdediger geraakt. Zei hij zelf. Maar ik vond het wel heel zwaar. Het was waarschijnlijk ook te zwaar om een penalty te geven. Maar ja, alles wat geel met blauw en warm hart toedraagt. Liet zich wel even horen, zeg maar. Maar ja, als ik eerlijk ben, dan zou dat wel iets te zwaar geweest zijn. Maar op dit moment is het Demonstra. Demonstra vrij voor de keeper. Nee, wordt toch nog even door een verdediger Gijs Lang. Ik had van de bal gehaald. Maar hij leek vrij voor de keeper te gaan spelen. En nee, het is dus nu op dit moment Roda Raalte wat probeert langs de Stappers in defensie te gaan. Waar inmiddels de aanvaller Jan Hekkert als rechtsback is geposteerd. Omdat opkomende Frank van den Burg op het middenveld is blijven staan. Ja, en nu gaat iedereen weer terug naar zijn eigen positie. En Stappers probeert gewoon weer de bal rond te spelen en dan mee voorwaarts richting. En probeert daarmee richting de 2-0 te gaan. Alleen op dit moment is het dus nog een beetje heen en weer voetbal. En beide ploegen zouden op dit moment 1-1 zo op een terechte stand zijn, zo gezegd. En we hebben inmiddels 34 minuten gespeeld. Dus, maar Stappers heeft nog een licht overwicht met 1-0.
10: Oké, dan is bij Zuidwolde tegen Roveen is op dit moment rust. De stand is daar nog steeds 1-0. En dan gaan we nu door naar Zwartsluis, naar Stefan.
12: Het is Des dat aandringt hier. Geweldig schot op de paal. Eigenlijk was het mooier dat hij op de paal ging dan voor de Zwartsluisenaren. Dan dat hij erin ging. En echt zo'n mooie doffe knal, zeg maar, wat je dan hoort. En inmiddels lijkt Iva daar in een scrimmage iemand onderuit te halen. Scheidsrechter geeft geel, ja. En dat is vreselijk zijn. Ja, scheidsrechter rood. Knol gaat met rood vanaf. Het is hier zeker na minuut 75, dat is zeker nog een kwartier te gaan. En Vitesse moet met 10 man verder. En ik verwacht nu echt een storm vanaf Des kant. Dus het wordt tegenhouden en hopen dat we op de counter iets kunnen forceren, waardoor de overwinning misschien zeker lijkt. Maar Vitesse moet verder met 10 man. Rood, Ivan Knol.
10: Oké, en dan gaan we nu even naar overstappen van de voetbal naar de korfbal. En dat doen we met Roel Jalving, die bij Kios CSL de wedstrijd voor ons verslaat. Roel, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Lars.
10: CSL, waar komt die weg?
9: Ja, CSL, dat komt uit Britsum, vlakbij Stiens, boven Leeuwarden.
10: Oké.
9: En dat is daar in de regio inderdaad. Britsum ligt tegen Stiens aan. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk de korfbalclub voor Stiens. Maar het veld ligt in Britsum. En daar zijn ze oorspronkelijk ook gestart. Spelen ook al jaren eigenlijk op een redelijk niveau. En waar in de zaal komt, die zijn eigenlijk op vooraf een van de favorieten. Maar die hebben dan moeten strijden tegen degradatie. En ja, vandaag gaat het denk ik ook weer zo. Kios is goed begonnen. Was al binnen 2 minuten 2-0 door 2 keer Martijn Ziel. Nu zijn we inderdaad even 8,5 minuten is er gespeeld. Even een kleine blessure. Of wat er ook een time-out genomen. Ik kan het niet helemaal zien. Maar wellicht wel ook even een drinkpauze. Want het is warm inderdaad hier op het kunstgras. 4-1 voor Kios. Na de 2-0 bleef het tweede aanvalsvak met Danny Dinkstee, Janneke de Lange, Patrick Roelving en Melissa. Met Monique Huisjes wat moeizaam de kansen krijgen. Patrick Roelving weer terug in de basis na een blessure aan zijn elleboog. Had hem ook wat ingetaped. Maar nadat hij de eerste mooie kans onder de korf vrijgespeeld door Danny Dinkstee miste. Daarna nog een keer een bal op ongemakkelijk schoot. Heeft hij de tape eraf gegooid. En de eerste bal daarna schiet hij van afstand lekker raak. En dat was de 3-1. En nu net inderdaad was het Melissa Noord die haar tegenstander verschalkte. En uit een doorbraak mooi de 4-1 scoorde. Dus voor Kios inderdaad een belangrijke wedstrijd vandaag. Tenminste, ja, in een kleine pool met 4 teams en 6 wedstrijden is elke wedstrijd belangrijk. Maar ze zouden vandaag in de 4e wedstrijd eigenlijk het al kunnen zorgen dat ze veilig blijven en veilig zijn. En bij de eerste 2 gaan eindigen. En daarmee dus niet gaan degraderen weer terug naar de hoofdklasse. Maar ook na de zomer in de ereklasse zouden spelen. Vandaag winnen en CSL en Wit-Blauw verliest van Nick, de huidige koploper, dan zou dat inderdaad al gebeurd zijn. Nu een strafwoord voor CSL, die nemen we nog even mee. Jelmer Holwer daar van CSL, die gooit hem er uiteraard in. 4-2 hier na 9 minuten spelen, dus we hebben nog 21 minuten in de eerste helft.
10: Oké, Roel, we nemen je mee straks in de rondes langs de velden, dus je komt nog vaker aan het woord. Dankjewel voor dit moment. En de tennis op Zuidwolde, dat is het nog steeds. Daar zou ik de uitslagen van volgen. Voor zover wij weten is op dit moment nog steeds de stand 1-1. Dus de derde wedstrijd die zal nog niet afgelopen zijn. Dus we gaan eerst even naar muziek.

0: Wij gaan weer langs de velden. Oké. We gaan, dit was weer prachtige muziek. En we gaan even kijken wie er op dit moment aan de lijn zit. We gaan even naar de wedstrijd Zuidwolde tegen Sportclub Eroverheen. Want de tweede helft is inmiddels weer begonnen. Jos heeft gelijk alweer ontwikkelingen. Jos?
1: Ja, de tweede helft is dan niet alleen begonnen, maar het is na 1 minuut is de stand op 2-0 gekomen. Een prima aanval vanaf de linkerkant die Sam van der Haar bereikt, die de achterlijn weet te bereiken en de bal voorgeeft. Ja, en dan is het een koud kunstje voor de ingevallen Maurice Tinholf om de bal in het lege doel te tikken. Wat dat betreft kun je zeggen dat dat wel een pikstart is zo in de tweede helft. En denk ik ook een welkome om in ieder geval de 2-0 voorsprong te krijgen. Want ja, dat speelt toch weer wat rustiger en wat makkelijker. Zeker ook met dit warme weer kun je wat meer gedoseerd gaan voetballen. En Roveen, ja, die er ook alles aan zal gaan doen om deze wedstrijd nog een goede draai te gaan geven. Die zal nu naar voren moeten gaan voetballen, waardoor er ook ruimte gaat komen voor Zuidwolde. Het is nu Roveen aan de linkerkant die probeert een aanval op te zetten. Maar die wordt keurig verdedigd door ook de ingevallen Janno van der Bomen, die Sivian Djababu is komen te vervangen. En via een aanvaller van Roveen, de nummer 11 is dat volgens mij. En ik zei eerder dat dat Stefan Leefding was. Maar dat schijnt dus, even kijken, dat schijnt Roy van der Horst te zijn. Gaat de bal over de achterlijn en kan Zuidwolde de wedstrijd vervolgen met de doeltrap. Een prima start dus voor, van de tweede helft voor Zuidwolde. 2 minuten onderweg in de tweede helft. Tussenstand 2-0.
0: Oké, dat is dus weer een mooie opsteker voor Zuidwolde. We gaan even door naar Stappost, want ook daar zijn ze nog steeds aan het voetballen. Bert?
2: Dat klopt, een beetje op slag van rust. We hebben natuurlijk wel een minuutje of twee even een korte drinkpauze gehad. Zojuist nog even wat drukte voor een goal van Stappers waren. De speler van Caroda werd neergehaald door Silbos. Dat leverde hem volgens mij een gele kaart op. Ik meen dat hij een gele kaart kreeg. En nou, ging wel even in discussie, maar goed, het leek mij wel terecht dat hij daar in ieder geval een vrije trap tegen hem kreeg. En die bal werd heel simpel en heel stom in de muur geschoten door de speler van Roda Raalte. Dus dan kan Stappers wellicht even goed weg. Maar voor de rest is het niet zo heel hoogstaand meer. Het begon flitsend, zeg maar. En ja, blijkbaar hebben de spelers het ook wel even goed heet. Dat is hetzelfde. Ik zie veel rode ogen en ik zie veel bezweten gezichten. Dus ja, het is op dit moment even temporiseren van tijd tot tijd. En af en toe komt er een keer een goede aanval uit en weten ze elkaar te vinden. En dat geldt dan voor zowel Stappers als Roda Raalte. Er zijn twee voetballende ploegen die op dit moment zeker aan elkaar gewaagd zijn. Maar 45 minuten inmiddels gespeeld. Stand nog 1 over Stappers. En het is wachten tot de scheidsrechter blaast van het rustsignaal. En dat hoor ik nu. Dus we hebben nu rust. En over het papier, dan gaan we weer verder.
0: Oké, tot straks. En dan gaan we nu even naar Zwartsluis, want ook daar zijn ze nog aan het voetballen. En daar is het echt een beetje spannend, want in de 75e minuut werd een rode kaart gegeven. Kan Vitesse het volhouden, Stefan?
3: Inmiddels minuutje 87, het staat nog steeds 1-2. Ik weet niet of jij misschien kan schakelen met Stappers, maar eigenlijk hebben we Ruben Westerp nu wel al nodig. Want in de aanval spelen we niks meer klaar. Het is best dat echt van alles probeert. En ja, 2-2. Ja, mooie voorzet van de zijkant. 2-2. Des, als het goed is, wat ik net bekeek, zijn we dan nog steeds op de juiste positie om na competitie te spelen. Maar Des gaat natuurlijk nu, ik denk minimaal wel 5 minuten een volle bak spelen. 2-2 helaas. Vitesse moet echt alle zeilen bijzetten. Zoals gezegd, misschien kan jij een belletje naar Stappers doen, maar Ruben nog even kunnen gebruiken. Want het is echt verdedigen en tegenhouden.
0: Ja, je zult toch moeten wachten tot na de zomer, denk ik.
3: Helaas wel, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja, nou, in ieder geval, we wensen je nog heel veel succes daar met Vitesse. Hoe lang nog?
3: Het is officieel nog 2 minuten. Maar ja, de scheids zal er ongetwijfeld bij gaan trekken. Alle wedstrijden nu 1-1, maar buiten spel. Ja, okay. Dan zit hier een clubje van Vitesse supporters. Die hebben hier dus, inclusief mijzelf, vanmiddag gevoetbald. Die zitten behoorlijk al in de olie. Die zwepen alles wat ze kunnen doen, gebruiken ze om Vitesse aan te moedigen. Maar 2-2, dus het wordt ook afwachten wat er in Buiten gebeurt vanmiddag.
0: Ja, inderdaad. Nou, we horen straks nog wel even weer. We gaan naar... even kijken naar Kios, denk ik. Naar Roel. Want ook daar wordt nog volop gespeeld tussen Kios en CSL. Roel, kom erin.
4: Ja, deze hier inderdaad nu net 8-4 met een half minuut in de eerste helft. Maar hier komt de stafhoofd voor Janno Heijn. Inderdaad, mooie actie. Waar hij eigenlijk altijd voor de schot gaat, zet hij nu de actie wel door naar binnen en werd hij foutief afgestopt. Of was het zelfs al bij de dame inderdaad, dat bij de aangeeft de overtreding gemaakt werd. Resultaat is hetzelfde, strafhoofd voor Kios. Ja, het 8-4, inmiddels 4 punten verschil. Kios, het tweede aanvalsvak had wat meer moeite inderdaad, maar dat tegenover stond inderdaad het eerste aanvalsvak enorm goed te verdedigen, waardoor ze de tijd wel kregen. En uiteindelijk was het net twee keer Janneke de Lange van afstand inderdaad, die de scores mooi verder uit en naar een grote verschil brachten. Dus hier net aan de bol nu 8-4. CSL heeft net voor de strafhoop een time-out genomen door coach Jaap Tilgema. Die sprak ik voor de wedstrijd ook nog even. En die zei wel van, jullie hebben een mooi seizoen met Kios. Ik zeg, ja. Ja, jullie zijn gewoon erg stabiel. En ja, dat zie je wel inderdaad door het hele seizoen heen. Ook deze wedstrijden. Ook nu vandaag staan ze er gewoon weer. En we gaan zien. Even kijken of we nu de strafhoop nog even mee kunnen nemen. Ze lopen weer in het veld naar de time-out. De wateremmers worden weer aan de kant gezet. Want ja, het is warm. Dat zal op de voetbalvelden niet anders zijn dan hier in Ruinewold. Even kijken. Fleur Pruim die maakt de bal even schoon voor Janno Heijn. Janno Heijn gaat staan met zijn 2 meter achter. Hij kan hem er bijna al inleggen. Scheidsrechter fluiten. En die eenheid mist, dat is wel inderdaad, dat gebeurt niet zo vaak bij Janno. Maar hier 11 minuten nog te spelen, 8-4 voor Kios.
0: Oké, en we gaan even wat weer berichten van de tennis doorgeven. Zuidwalda, die staat achter met 1-2, dus dat is wat minder. En Nieuwekerk heeft in de andere halve finale alle drie de wedstrijden gewonnen. Die staan met 3-0 voor, dus dat lijkt erop dat dat de eerste finalist wordt. En dan moeten we afwachten of Zuidwalda of Thean, welke die gaat winnen. Dus dat horen we misschien in dit programma nog. We gaan door naar Zwartsluis, want die zitten aan het einde van de wedstrijd. Des tegen Vitesse en Vitesse. En Stefan is daar nog steeds voor ons de verslaggever. Stefan.
5: Het is nog steeds 2-2 op het scorebord. Staat 90 minuten. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik me niet helemaal heb voorbereid qua uitslag wat het dan in Bijlen moet worden. Maar op dit moment staat het hier 2-2. Van Dijk schiet de bal, geeft hem een ros. Die gaat ver de bosjes in. Dus het lijkt wat tijdrekken geblazen. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, weet ik ook niet wat de stand moet zijn in Bijlen. Waardoor het door Vitesse misschien toch gunstig uitpakt. Misschien kan jij me dat vertellen.
0: Nee, ik heb zo geen tussenstanden op dit moment. Dus okay, ik.
5: Dan wachten wij af.
0: Dan moeten we even naar wachten.
5: Alles op alles gooit. Heel eerlijk, misschien verdienen ze het lichtelijk ook wel. Het komt natuurlijk moeilijk uit mijn mond. Maar ja, lichtelijke winnaar. En dan zou ik toch mijn geld na vanmiddag zeg maar op Des inzetten. Nu weer een lange peer van Thomas. Aaron die echt een dijk van een wedstrijd speelt. Wint al zijn duels. 2 keer trefzeker. Die legt zich echt werkelijk overal voor langs. Scheidsfluit nu ook af. En ik zie dat aanvoerder Heuvelman juicht. Maar goed, ik weet niet wat de stand is op dit moment in Bijlen. Waardoor ik niet zeker weet of de test erna komt op de plek heeft.
0: Oké, we gaan ons na het weekend gaan we ons beraden op welke mensen nog in de welke ploegen nog in de nacompetitie zitten. Dus dan gaan we dan kijken of op een gunstig moment gespeeld wordt of we daar nog een sportprogramma aan moeten wijden.
5: Dus, ik ben er in ieder geval mee.
0: We gaan mee. Oké, succes en bedankt voor vanmiddag.
5: Yes.
0: We gaan dus even naar FC Zuidwolde Sportclub Roveen, want ook daar zijn weer ontwikkelingen. En de wedstrijd van Des tegen Vitesse is net afgelopen, zoals u hoorde. En daar is het 2-2 geworden. Ondanks de rode kaart van Vitesse hebben ze toch moedig stand gehouden met dit warme weer. En is het uiteindelijk 2-2 gebleven. Nou, dan gaan we kijken of we Jos nog even kunnen spreken. Jos?
6: 54 minuten onderweg in op Woltingenslag. En het is er of een die dat terug doet. Het is de gelegenheidsspits. En ik denk dat het klopt, nummer 18, Daan Kattenberg, die normaal gesproken volgens mij het doel van Roveen verdedigt. Die laat de voorwaartse van Roveen zien hoe je doelpunt maken moet. Dat doet hij keurig netjes en weet de spanning terug te brengen. Tussenstand op Woltingenslag, 2-1.
0: Oké. Oké, Jos, dankjewel. Heb je nog mensen aan de telefoon? Nee, dan gaan we nu naar muziek.
7: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in

0: bij de wedstrijd Zuidwolde tegen Rauveen. Jos.
1: 63 minuten onderweg op Holtingenslag. En het is Zuidwolde die toch wel de teugels had naar vieren, waardoor Rauveen beter in het spel kan komen. Niet dat dat echt uitgespeelde kansen leidt, maar je ziet wel dat Rauveen wat meer de overhand heeft. De mensen elkaar ook wat makkelijker weten te vinden. Het misschien ook te maken met het aantal wissels wat inmiddels Zuidwolde doorgevoerd heeft. Want nummer 4 en 5 zijn inmiddels in het veld gekomen. Jeroen van Veen en Max Bosker zijn dus het veld gaan betreden. En voor hen zijn er uitgegaan Tom Leerdam en Giovanni van Dijk. Ja, het zal ook alles te maken hebben met het feit dat trainer Rick Mulder de spelers fit wil houden. Naar een uur spelen in deze hitte is denk ik voor een aantal spelers is het wel mooi geweest, is het genoeg geweest. En volgende week staat er natuurlijk een veel belangrijker wedstrijd op het programma. Dat had onverlet dat je vandaag deze wedstrijd wel met een goed gevoel af moet sluiten. In ieder geval met een goed spel. En dat is wat op dit moment Zuidwolde een klein beetje laat lopen, laat vieren. Waardoor er veel beter in de wedstrijd komt. Nogmaals, de kansen zijn er nog niet geweest. We zijn ruim 60 minuten onderweg. De klok hier op Holtingenslag staat op nummertje 64. Tussenstand op Holtingenslag 2 tegen 1.
0: Oké, dan gaan we nog even kijken in Ruinewold bij Roel, Kios CSL.
2: Ja, hier is de tussenstand 9 tegen 7. Het was net Danny Dingste die na een moeilijke fase van Kios uit een strafworp de 9-7 scoorde. Nu even het spel stilgelegen omdat Janneke Dwanger zich toch even wat, wat vermoeid misschien wel. Ik weet niet precies wat de warmte die... Is natuurlijk aanwezig en ik zag net ook wel in haar beweging inderdaad, in haar aanval inderdaad, dat ze eigenlijk minder bewoog. Dus is wel weer terug in het veld gekomen nu inderdaad, kijken hoe dat gaat. Ze ongetwijfeld een dekstrootje en wat water hebben gehad, even kijken. Maar CSL probeert nu inderdaad dan voor de pauze toch weer de aansluiting te krijgen naar 1 punt verschil. Want dat was het net inderdaad, Kios van 8-3 naar 8-7 gingen, dus dat was 4 keer op een rij voor CSL en ja goed. CSL is aan het wisselen geweest, heeft inderdaad al een heer naar het andere vak gebracht. De wissel die scoorde tussendoor nog een keer, dat is altijd prettig als coach inderdaad dat gebeurt. Maar ook na de wissel kwam er inderdaad er goed uit. En nu is het inderdaad Jelmer Holber daar, een van hun sterspelers inderdaad, die 9-8 scoort met nog een minuut op de klok. Scheidsrechter die hebben nog geen minuut aangegeven, maar de klok staat nu stil inderdaad. Ja, 1 minuut inderdaad, dus aan de kant letten ze goed op. Want het, ja, dat is inderdaad... Oh, jongens, dit is wel de grote kans van Jan Oheijn die inderdaad bij het oplossen de tegenstander niet actief meegaat, waardoor hij zo de bal er kan inleggen. En hij mist hem gewoon van die kant. Dat is iets wat hij niet gebeurt. Hier

0: We hebben weer aan de lijn Bert van der Sluis, want de tweede helft in Staphorst is op dit moment begonnen. Bert, kom erin. Bert, ik hoor niets op dit moment. Heb jij Bert aan de lijn, Sam? En dan wachten we even af wie er aan de lijn komt. Sam is heel druk bezig. Wie heb je aan de lijn? Bert, goedemiddag weer.
1: Ja, vanuit Staphorst. De tweede helft is zojuist weer begonnen. En het is Staphorst wat op zoek gaat naar de 2-0. Het gebruikt daarvoor Jan Hekkert nu op het middenveld. En die stond aanvankelijk linksbuiten geposteerd. Maar daar lijkt nu Demis Schrater gaan staan. En ze willen toch een beetje voetballend voorbij Rode Haal te zien te komen. En dat doen ze eigenlijk de eerste helft. Zag je dat vooral via Kjeld Engbers gebeuren op het middenveld. Maar er staat nu een hele goede voetballende Jan Hekkert ernaast. Die vorige week ook al heel goed speelde. Maar dat nu dus tegen Rode Haal ook wil doen. Kamp is nog 1-0. En wat is het? 2 minuten, 3 minuten gespeeld hebben in de tweede helft.
0: Nou, dan gaan wij naar Jos, denk ik. Want neem ik aan dat je Jos aan de lijn hebt. Ja, Jos.
2: Ja, ik ben inderdaad onder de knop 71 minuten op Woltingenslag gespeeld. Dan geeft de klok in ieder geval aan. En de scheidsrechter dirigeert de spelers even naar de zijkant om een verfrissing, een versnapering te hebben. Want ja, ook voor het 1-2 dat is dat wel nodig. Je ziet ook dat met het verstrijken van de minuten dat het tempo naar beneden gaat. Het warme weer, dat eist toch zijn tol. Hè? De spelers zijn er nog niet aan gewend. En als het veld dan ook nog een klein beetje tegen zit, kunstgras, wat nog wat extra warmte afgeeft, dan uiteindelijk verdwijnen vanzelf de krachten, vloeien vanzelf de krachten uit je benen vandaan. En dat is eigenlijk ook iets wat er zien gebeuren. De wedstrijd die eigenlijk een klein beetje op slot zit, waar

0: inderdaad nog wel gevoetbald wordt, maar waar niet de echte kansen meer te noteren zijn. Het spel wat zich met name afspeelt op het middenveld, waarbij beide ploegen wel proberen om de bal naar voren te krijgen, maar het gaat onnauwkeurig de voorwaarts moeilijk en lastig te bereiken. Waardoor we na ruim 70 minuten op de klok met een drinkpauze die nu op de rol staat, even een korte onderbreking met een 2-1 voorsprong voor Zuidwolde, de stand hier op Woltingenslag nog hebben. En we zullen in de komende 20 minuten gaan zien of de ploegen zich nog één keer de rug kunnen gaan rechten, of Zuidwolde inderdaad het wel goed vindt en zoiets heeft van, nou ja, volgende week een belangrijke wedstrijd, laten we de krachten maar gaan sparen. Rovin misschien er nog iets van wil gaan maken, want ja, die zullen uiteindelijk in ieder geval een punt en misschien ook nog wel 3 punten mee willen nemen en het seizoen daarmee ook afsluiten en volgend jaar weer in de derde klasse terug te vinden zijn. Dat zullen we allemaal mee gaan maken in de komende 20 minuten als zometeen de scheidsrechter het spel weer hervat. We zijn dus ruim 70 minuten onderweg op Woltingenslag met de tussenstand van 2-1.
1: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in

0: En we gaan even verder kijken bij de wedstrijd Stappos tegen Roda. Bert?
1: Op dit moment een beetje gezapig. En het hoogtepunt is dan nu net dat in de 56e minuut drie spelers van Stappos het veld hebben verlaten. Milan de Koe, Demenschra en Silbos, die zijn eruit gegaan. En voor hen zijn erin gekomen Alexander Jankovic, die vandaag voor het laatste geel-blauw draagt. David Bouwmeester, Ralf Wemer is erin gekomen. En Sil Kramer, en die is op de plaats van Demenschra op het middenveld gepasseerd. Dus ja, drie spelers eruit, drie spelers erin. En wellicht komt er straks nog een publiekswissel of twee aan. En we gaan zien wie dat dan weer zijn. Maar op dit moment is het nog 1-0 voor Stappers. En Roda haalt het lijkt eigenlijk wel een beetje te geloven. Want het tempo ligt gewoon erg laag. En is natuurlijk niet vreemd met deze temperatuur. Maar op dit moment er gebeurt niet zo heel veel, moet ik zeggen.
0: Nee, de energie zal er ook wel een beetje uit zijn met het warme weer natuurlijk.
1: Daar lijkt het heel erg op inderdaad. Ja. En dan heeft Roda Raalte ook nog zwarte tenues aan. Dus ja, ik kan me voorstellen als je zo in de zon moet voetballen dat een wit tenue iets prettiger is. Maar goed, ze hebben hiervoor gekozen. Dus
0: We gaan het afwachten. We komen straks bij je terug. En dan gaan we nu naar Jos, maar ik begrijp dat hij nog niet aan de lijn is. Dat gaan we zo avonturen. Ik denk het bijna. Ja, Jos is aan de lijn. Jos, zeg het maar.
2: Ja, wat dat betreft weer een klein beetje leven in de brouwerij vanuit de kant van Zuidwolde. Het was 2 minuten geleden een aanval over de linkerkant, maar de bal werd in plaats van over de grond voorgegeven, werd die... En hoe is het? Weer de kans vanuit de corner voor Zuidwolde, die ingebracht wordt. Er wordt 2 keer van de lijn gered door Roveen. De eerste keer heb ik niet gezien wie hem inbracht. De tweede keer was het Max Boscher. Het was inderdaad een goede kans om de 3-1 op het bord te zetten. En dat was het eigenlijk vlak daarvoor ook al, dat Sam van der Haar aangespeeld werd. Die de bal net niet goed genoeg meekreeg, waardoor de corner inderdaad ook ontstond. En vanuit de corner ontstond er dus gevaar voor het doel van Roveen. 2 keer een kans voor Zuidwolde om de kans op de stand op 3-1 te brengen. Dat lukte niet, omdat 2 keer de bal van de lijn werd gebracht. En nu is het weer Zuidwolde die kan gaan bouwen aan een aanval. Hier aan de rechterkant wordt Jan van der Bomen aangespeeld. En die is aan het zoeken, aan het kijken naar de vrijstaande man. Ja, die weet wel iemand te bereiken, maar dat is een aanval van Roveen die aanraakt, aanschiet en daarmee verdwijnt de bal over de zijlijn. En mag hij de bal in gaan gooien hier aan de rechterkant. En dat doet hij richting het doelman Sjors van der Weijden. Die alle tijd en alle rust heeft om de bal aan te nemen. Want ook de krachten vloeien langzaam maar weg uit de benen van de Roveeners. Die wel hebben geprobeerd om in ieder geval de gelijke stand op het bord te brengen. Wat natuurlijk altijd nog kan met 1 minuut of 10 te spelen. Maar waarbij je ziet dat daar ook de laatste krachten zo langzamerhand wel zijn aangeboord. En nu is het weer Zuidwolde die gaat bouwen aan een aanval. Weer aan de linkerkant, weer een prima actie. Nu wordt de bal teruggelegd op de 16 meter. Maar dan staat daar een verdediger van Roveen, keurig te verdedigen, die de bal weet weg te brengen. En is het opnieuw Zuidwolde die in balbezit komt, de bal naar voren toe brengt. Maar kan de verdediger van Roveen kan de bal naar voren brengen en de aanval van Zuidwolde onschadelijk maken. We zitten in minuut 82 met nog steeds een tussenstand van 2-1 hier op Boltingenslag.
0: Oké, en dan gaan we nu even naar de korfbal in Runewold, waar Roel verslag doet van de wedstrijd Kios tegen CSL. Roel?
3: Ja! Oh, dit is wel heel zuur, want jullie kwamen er net in. Kios kwam niet goed uit de rust. Inderdaad, en na de 9-9 was het eerst 9-10 voor CSL. Uiteindelijk inderdaad een strafbal van Monikuiskis, 10-10. Net Patrick Wolfing achter de korf, 11-10. En hij dacht nu ook weer te scoren. De bal viel er ook in, alleen de scheidsrechter floot al. En voor een aanvallende overtreding onder de korf. Te veel duwen onder de korf van Martijn Ziel. En dat was heel jammer, want daar was het nu geen 12-10, maar 11-10. Ja, Kios inderdaad inmiddels gewisseld. Marijn van Overveld in het vak in de eerste aanval op de plek van Patrick Wolfing. Die daarna in het... Oh ja, de scheidsrechter zit er af en toe wel even een beetje naast. Dat merk ik heel erg aan, ook aan de reactie van Kios. In dit geval komt Kios heel goed weg, want dit was een absolute strafbal voor CSL. Motor wordt zelf had ik gegeven, bal wordt uit de handen getikt. Hier staat aan de binnenkant van de tegenstander onder de korf. Gewoon een rode kans. En dat moet dan een strafbal zijn. Die wordt niet gegeven, nou ja, nu maakt hij... Oh, nu maakt hij... En ook in derde instantie missen ze de kans. Kios komt hier heel goed weg met 22,5 minuten spelen in de tweede helft. 11 tegen 10 hier weer naar de Wolte. Nu Kios en de aanval proberen. Fleur Bruin die de actie maakt, ja, die houdt er goed in, want het was anders verdedigd geworden. En nu is de bal nog steeds bij Kios in het balbezit. Patrick Roeving is inderdaad in het andere vak gekomen voor... Janno Heijn, die was van de week nog ziek en heeft toch inderdaad met dit warme weer daar nu toch te veel hinder van. En is eruit gehaald net naar rust. Ook bij de dames zijn er twee wissels aan het warmlopen. Dus even kijken hoe dat gaat. Daar zie je inderdaad, Janneke Lange blijft nu een beetje kijken. Ja, en hier is het inderdaad nu weer Jelme Holwa daar, die 11-11 maakt. 22 minuten nog te spelen. Een gelijke stand in Rannewold.
0: Oké, Roel, dus een gelijke stand daar. Dus ook een zeer spannende wedstrijd. En we gaan even naar FC Zuidwolde Sportclub Roveen. En daar is Sam al mee aan het bellen. Want Jos appte dat er weer ontwikkelingen zijn. Dus dan moeten we even wachten tot hij aan de lijn hangt. En dan kunnen we daar naartoe. En volgens mij heeft hij hem nu aan de lijn. Dus Jos, kom er maar in, want jij hebt weer ontwikkelingen.
2: De ontwikkeling inderdaad op Woldingerslag. Het is Roveen die de stand op 2-2 heeft gebracht. Het leek een veelbelovende aanval voor Zuidwolde te worden. Maar wat de aanvallers verkeerd deden, dat was naar elkaar toe lopen in plaats van weglopen. Kon door Roveen worden onderschept die bal en die werd vrij snel naar voren gebracht. En het was uiteindelijk Renier Krediet die in de 16 meter werd aangespeeld. En met een listig balletje waarbij het in eerste instantie hier vanaf de commentaarpositie leek dat de bal naast zou gaan. Maar de bal toch aan de verkeerde kant van de paal voor Zuidwolde verdween. De goede kant voor Roveen. Waardoor na 84 minuten de stand in Woldingerslag op 2-2. Is gekomen.
0: Oké, dankjewel. We komen straks bij je terug. Het is inmiddels bij de tennis ook weer, zijn ook weer ontwikkelingen. Daar is het inmiddels van 1-2, 2-2 geworden. Dus ook daar is het superspannend. En de dubbels die zo gaan spelen, die moeten de beslissing brengen wie er doorgaat naar de finale. Dus of Zuidwolde of Thean uit Alphen aan den Rijn gaan naar de finale. We wachten af. We horen het. We gaan weer naar muziek. Oké, dan gaan we dus naar de tune en we gaan ons opmaken voor het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de Stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten 2 personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. En tot zover het nieuws. Zonnig en droog, vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden.
0: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. Het oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak is

0: tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Wij zijn DNO.
2: Dit is DNO Sport.
3: Ja!
2: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
4: Ja, vanmiddag dus wat langer sportprogramma dan u van ons gewend bent tot 5 uur. Maar omdat de wedstrijden wat later zijn begonnen, gaan wij nog even een tijdje door. En moet het volgende programma maar even wachten op dat wij ermee stoppen. Inmiddels is FC Zuidwolde ook afgelopen tegen Sportclub Roveen. De eindstand daarvan is 2-2 geworden. En Jos wordt hartelijk bedankt voor zijn verslag daar ter plekke. En de wedstrijden die voor ons nu nog van belang zijn, dat is de korfbalwedstrijd Kios tegen CSL. En we gaan nu eerst naar Staphorst, want Staphorst is ook nog steeds aan het voetballen. Want Bert doet voor ons verslag daar. Bert.
5: Ja, dat klopt helemaal. En net voordat het nieuws afgekondigd werd, scoorde Roda Raalte. En het was aan de rechterkant van Roda op dat moment. En de speler met nummer 22, Wesley Hansen, die schoot de bal diagonaal linksonder in de goal bij goalie Daan Zwinselman. En Staphorst moet dus nu weer op stand op zoek naar een doelpunt als ze willen winnen. En eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik Roda Raad op dit moment stressig vind. Hij heeft ook een aantal keren gewisseld. Staphorst heeft zojuist ook gewisseld. En dat is het laatste optreden van Ruben Westen. De volgende VV Staphorst. En hij is daar zojuist ingekomen voor de spits met nummer 20 Sam Krauter. Die dit seizoen maar liefst 21 heeft gemaakt. En ook die werd voor dit seizoen even bedankt voor bewezen dienst. En dat heeft hij natuurlijk heel goed gedaan dit seizoen. Ja, op dit moment dus nog even de tussenstand van 1-1. En dat is nu Roda Raalte via de doelpunt van de maker van Wesley Hansen. Die een opening zoekt via Seijer en Den. Seijer en Den draait voor de goal van Daan Zinselman. En draait zich om, maar schiet de bal iets te zacht in. En in de handen van Daan Zinselman. Dus na 76 minuten is de stand nog 1-1.
4: Oké. En 76 minuten zeg je dus nog een kwartiertje nog ongeveer, zeg maar. We gaan we naar het korfbal nog even naar Roel. Kios tegen CSL. Roel.
6: Ja, enorm spannende wedstrijd hier inderdaad. Kios weet even niet hoe ze de doelpunten moeten maken. Het tempo ligt te laag inderdaad. Als het door het weer komt, weet ik niet. Maar Kios is onvoldoende in staat om echt lekker te schieten. En nu is het wel Frederik Roelving die inderdaad 13-13 weer maakt. CSL had net grote kans om 12-14 te maken. Het is inderdaad weinig doelpunten in die tweede helft. 9-9 was het bij rust, nu 13-13. En we hebben al bijna 20 minuten gespeeld, dus hier nog 11 minuten op de klok. Bij CSL wordt er weer gewisseld. CSL is eigenlijk steeds tactisch aan het wisselen. Die kunnen nog een paar keer, denk ik. Kios heeft ook al een paar keer gewisseld inmiddels. Zo, die is veel te kort. Nou, dan Martijn, dat moet je hem wel hebben. Martijn Ziel die had de rebound hier moeten pakken. Maar dat is niet gelukt. Oh, ja. De scheidsrechter laat af en toe veel toe. En af en toe fluiten ze ook heel bijzonder voor andere ballen. Ja, kijk, en nu krijgt Kios wel de vrije bal onder de kwart, waardoor Kios weer in balbezit komt. Dus goed, Patrick Roel vind ik inderdaad. Goed, nu wordt de regeer van CSL even bij de scheidsrechter geroepen. Inderdaad, ja. Patrick Wolfing die inderdaad toch wel weer zich goed aanwezig is vandaag na zijn blessure. Mand inderdaad gewisseld, inderdaad, wat ik al zei. Marijn Over van Overveld was al ingekomen. Maar ook Lucky Alving is inmiddels in het veld gekomen voor Janneke de Lange. In de eerste helft inderdaad alle wat even een momentje van last van het weer. En dat was nu na de pauze weer zo. En dan moest Lucky Alving niet helemaal haar debuut in het eerste, maar wel nu inderdaad speelde ze. En nu schiet ze weer, want haar eerste bal was inderdaad direct een doelpunt. Mooi afstandsschot, was de 12-11. En nu is ze weer in de aanval. Het was trouwens wel even net schrikken in het andere vak inderdaad, toen ze in de verdediging in een actie een beetje door de enkel ging en het uitschreeuwde van de pijn. En iedereen dacht van dat gaat niet goed. Maar hier zat ze weer heel dichtbij inderdaad, weer een doelpunt. Ja, goed. Kios blijft nu zoeken. Kios zet nu goed aanvallen neer in het vak met vooral Dani Dinkzee onder de korf. Oh, nu in Marijn van Overveld die de actie maakt. En die heeft nu niet. Hij heeft wel de bal. Ja, en de scheidsrechter die geeft de strafworp inderdaad. Bal uit de handen bij Marijn van Overveld. Want die ging goed voor de rebound. Had de rebound ook. Waardoor inderdaad Dani Dinkzee vrij stond. Moot. neemt CSL eerst de time-out om het momentum even te breken. 13-13, 9,5 minuut, time-out voor Kios. Strafhoor voor de CSL, maar strafhoor voor Kios.
4: Oké, we komen straks nog even bij je terug en we gaan eerst naar muziek.

0: vertrekt. En ja, eerlijk te niet te zeggen dat we niet veel heeft gespeeld. We hebben niet veel heeft gescoord, maar dit was een hele mooie. En ja, dat is toch een waardig afsluiter ook voor deze jonge man uit de Zangen. Prachtig.
1: Oké, dankjewel.

0: We gaan even weer bij Bert van der Sluis. Bert, hoeveel minuten nog?
1: Een minuutje of 7, 8 schat of zo. En
0: okay.
1: De teller staat op 85. Alleen, ja, we hebben zojuist nog een wissel gezien. Jan-Paul Hooijkamer is teruggekomen en die is eruit gegaan. Dat was Mark Jacht. De speler die de hele wedstrijd zo'n beetje een hakenfietje had met de scheidsrechter. En hij kon niks goed doen. En bij elke actie die hij maakte, werd hij afgekloten. En bij elke overtreding op hem mocht het allemaal maar doorgaan. Dus die werd een beetje geïrriteerd. Ging niet van het veld, had ik een idee. Maar goed, hij is vervangen door Jean-Paul Hooijkamer, die ook zijn laatste minuten voor stappers kan maken. Is een jaartje naar Oveen terug geweest en is nu weer teruggekomen. En ik weet niet wat hij gaat doen. Ik heb trouwens Mike Veenstra even gevraagd wat hij gaat doen komend seizoen, want hij vroeg dat voor de uitzending.
0: Ja,
1: en hij zegt van ik ben wel met iets bezig op divisieniveau. Dus derde, vierde divisie. En ik kan verder dan iets concreets zeggen, maar er zijn veel gesprekken gaande, zei hij.
0: Oké, dus het is voor hem ook nog niet helemaal bekend. Ja, misschien wel, maar hij wil het nog niet zeggen.
1: Nee, en ik zei van zit het op de laatste 10.000 euro vast, maar dat kon hij niet bevestigen nog ontkennen.
0: Oké. Maar blijf jij hangen tot het eind van de wedstrijd, Bert? Dan kunnen we schakelen tussen jou en Roel, wat de korfbal betreft. Schakelen we steeds. Dankjewel. Dan gaan we nu naar Kios tegen CSL. Roel Jalving.
2: Ja, 14-14 hier in Warnewold. Kios wist op 14-13 te komen uit een strafwap van Danny Dingstee wederom. Maar het was nu net inderdaad uiteindelijk 14-14. En dat was heel zuur voor Patrick Roelving, want die stond verschrikkelijk goed te verdedigen. En nu is het CSL 14-15. Het scenario wat vooraf geschreven was inderdaad van Nick wint van Wit-Blauw en Kios wint zelf eigen wedstrijd. En Patrick Roelving maakt er direct 15-15 van. Kijk, dat is Kios. En nu wordt Jan Ohijn weer bij door Frank Wachter erbij gehaald. Maar inderdaad in het aanvalsvak wat nu voor de korf staat meer schotkracht in te brengen. Want het vak inderdaad enerzijds wel statisch, maar Danny Dingstee staat enorm goed te rebounden onder die korf. Alleen met Marijn van Overveld, Monique Huiskes en Dikke Jalving kwamen er wel schoten, maar niet de precisie. En met name bij de heren moest daar inderdaad iets meer ruimte komen, iets meer... kijken of Jan Ohijn dat nu doet, heeft even mooi kunnen uitrusten. Hij liep inderdaad achter mij langs warm, hij zat er niet echt helemaal op te wachten geloof ik dat hij er weer in moest, maar hij pakt zijn taak wel op we gaan kijken hoe het gaat. 15-15, 3 minuten te spelen en Kios weer in de aanval. Even deze aanval meenemen en dan kunnen we weer een stap los kijken. Ja, nou probeert het inderdaad wel. Ja, dat is aanvallend inderdaad. Dit was iets te veel van het goede. Bal voor CSL. 15-15, 2 minuten 45 op de klok.
0: Oké, dan gaan we nog even weer naar Bert, want Stappost voetbalt daar ook nog. Bert?
1: Ja, daar had Ruud Westens zichzelf onsterfelijk kunnen maken deze middag, want hij schoot in de korte hoek uit een flitsende aanval. Hij passeerde zijn directe tegenstander Edis Mulduur en komt nu weer vrij voor de keeper. En zojuist schoot hij dus in de korte hoek en die bal werd teruggelegd door Anthony Verzal-Bommel, maar nu werd hij... Van Zaltbommel wat geassisteerde Koen van Heun, de verdediger van Roda Raalte, die zojuist een extra verdediger is ingebracht. Aanvaller Cam Roelofsen is eruit gehaald. Stappers zet vol op druk en wil eigenlijk de 3-1 nog maken. En dat is, als je nu naar de laatste 10 minuten kijkt, is dat zou er meer dan terecht zijn. Stappers heeft heel veel goede kansen gehad. En ik moet zeggen dat ook Alexander Jankovic daar een gedeelte aandeel in heeft. Want die weet telkens nog slits een aanval als een tegenstanders voorbij te spelen en goede balletjes af te leveren bij de voorwaartsen. En op dit moment is het Frans aan de kant. Frans aan de kant met een lange bal en die komt op een van de hoofden van de Roda-verdedigers. En het is wederom Alexander Jankovic die de bal weer te veroveren, bal hoog voorgeeft en die bal wordt zojuist gevangen door keeper Anthony Verzal-Bommel van Roda Raalte. Het gaat heel lang over de voorwaarts aan de rechterkant en dat is de doelpunten maken van de 1-1 en dat is Wesley Hanselen. En die speelt een diagonaal over het veld naar Max Koelen en die wordt onreglementeerd gestuurd door Frank van den Burg en die krijgt even een kleine reprimande van de scheidsrechter. Het leverde hem geen kaarten, maar de bal die komt buiten de 16 te liggen. Dus Frank had misschien wel geluk dat die bal niet in de 16 lag, want dan was het wel een penalty geweest. Het was goed genoeg om een penalty te kunnen geven, maar deze ligt er dus net buiten. En het muurtje van Stappers is slechts 1 man breed en dat is Kjeld Engbers. Het is even kijken, het is met de vrije trap. Het is volgens mij Max Koelen. Max Koelen, de nummer 11, is de bal die geeft hem iets te hoog voor eigenlijk. En de bal belandt op het dak van het doel. En ja, Daan Sinterman heeft het wel gezien. En ook zij hebben het gezien, want dit was het einde van het seizoen van Veenstap. Was met een mooie overwinning. Ze weten de kampioen. Pontje verlicht en dat doen ze toch heel erg knap. 2-1 dus voor VV Stappers. Met doelpunten van Demon Stra. Het was de 1-1 van Wesley Gantelen voor Roda Raalte. En uiteindelijk de hele mooie 2-1. Mooie kopbal van Ruben Westert. En ja, hiermee is het seizoen van VV Stappers ten einde.
0: Oké, Bert. Hartstikke bedankt voor vanmiddag. En we spreken elkaar vast nog wel weer. Fijn dat Stappers dus heeft gewonnen. We gaan nog even door naar Kios. Want daar lopen ze ook op de laatste tenen. Roel?
2: Ja, mensen, je hoort het gejuich op de achtergrond. We hebben al 1 minuut aangegeven, dus we zitten in de laatste minuut. Jan Oijn was er net ingekomen, wat ik al zei. Maar die scoort niet, maar die ging wel in de rebound staan net inderdaad. En daardoor komt Danny Dingsteen meer in het voorvak. En kan hij gaan aanvallen. En hij scoort net vanaf de zijlijn. Hij had nog nauwelijks geschoten, maar hij maakte belangrijke 16-15. En nu is inderdaad hier met de winst van Nick tegen Wit-Blauw. Zou het inderdaad hier het bijzondere zijn dat Kios al na 4 wedstrijden al zeker wist van... blijvende plek in de ereklasse. Danny Dingsteen nog een keer van afstand. Nee, had er niet, maar de scheidsrechter fluit er wel van afstand. Af. En het is inderdaad 16-15. Het was inderdaad wat we hier aan de kant zeiden al, een slijtageslag. Kios weet te winnen. 16-15 hier aan de Wold. En verlengt daardoor haar verblijf in de ereklasse. En kan volgende week nog gekke dingen gaan doen tegen koploper Nick.
0: Oké, dankjewel Roel voor vanmiddag. En we spreken elkaar ook zeker na de zomer weer. Wij stoppen zo langzamerhand met dit sportprogramma en gaan zo over naar het andere programma wat zometeen gaat luiden. We gaan nog even kijken naar de zondagvoetbal. Ruinen is klaar met de competitie en krijgt een herkansing op lijstbehoud via na-competitie. En aanstaande donderdag is daar al een thuiswedstrijd. Tegenstander is nog niet helemaal zeker. Wakker speelt ook nog, maar is al zeker van na-competitie om handhaving. Het gaat thuis spelen tegen FC Oldenmarkt op zondag 31 mei. Ruinewold speelt nog wel ergens voor, namelijk een periodetitel en dus na competitie om promotie. Dat zou misschien wel moeten kunnen. Op tweede Pinkstermaandag of tweede Pinksterdag tegen de Heggersluiter. En Eijhorst werd vorige week al kampioen. Dus de zondag is ook even benoemd. En dan gaan we nu afsluiten. Ik, Sam en Klaas wensen u een heel fijn Pinksterweekend. En we zeggen tot een volgende keer. Dag.

zijn de headlines uit het nieuws. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander is zwaar gewond. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. En Extinction Rebellion is ondanks een verbod toch in Utrecht het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël. De politie heeft ingegrepen. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de 2 inzittenden is 1 man overleden. De ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling voor aan de kust met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knappend Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Let's do it.
23: Hey,

Dit is DNO. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen. Dit jaar wordt opnieuw een beachvolleybaltoernooi georganiseerd bij Café de Wiekslag in De Wijk. Op zondag 28 juni verandert de dorpsstraat in een zandstrand met twee beachvolleybalvelden. Het evenement vindt plaats van 10 tot 5. De wedstrijden starten om 10:30. Het toernooi wordt gespeeld op de velden tegenover Café de Wiekslag aan de dorpsstraat 71. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een gezellige barbecue voor de bewoners van Dunningen. Aanmelden kan via beachvolleybaldewiekslag@hotmail.com.

zijn de headlines uit het nieuws. President Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Dit vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. En in Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander is zwaar gewond. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knappend Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

headlines uit het nieuws. De mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En de coalitieonderhandelingen tussen Hartvoor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pasvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

iets uit het nieuws. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn opnieuw doden gemeld na Israëlische aanvallen. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. En na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek naar een tip. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

headlines uit het nieuws. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog mensen vluchten naar West-Berlijn. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. En in Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op de helft, 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond de poging om het paleis te bereiken. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

headlines uit het nieuws. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola, test negatief op de ziekte. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover, nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte vandaag. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. En in Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog mensen vluchten naar West-Berlijn. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie en vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
0: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het opgetrouwd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

headlines uit het nieuws. De Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het AML-centrum. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola, test negatief op de ziekte. En Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover, nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte vandaag. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Bye.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelgoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanze Plaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verder medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam Breda bij Knauwpoort Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
3: Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB.